0: gratis in op samenchristen.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: te staan. Kijk op akkapep.nl/zaaigoed.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
6: Top 33!
7: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
8: God Radio. Het geluid van hoop.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is God Radio.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
10: Take away the storm. What are they doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, die financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.
2: Order number 17.
3: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and he's doing a new thing for us.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws. Counting down!
5: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. En we gaan vandaag een hele mooie les behandelen. Ik ben heel enthousiast, want dit is een van mijn favoriete onderwerpen. Het is namelijk waar ik alles uithaal. Het is van waaruit ik leef. Wat me richting geeft, leiding geeft, inzicht geeft, wijsheid geeft, openbaring geeft, kennis geeft en ga zo maar door. Maar zoals altijd natuurlijk wil ik eerst gaan openen met gebed. Vader, dank u wel Heer. Dank u wel voor wie u bent en dank u wel voor wie wij mogen zijn in u. Dank u wel voor al uw waarheden, voor al uw beloftes, voor al uw offers, voor alles wat u ons gedaan heeft en tot stand heeft gebracht Heer. U bent zo'n goede God. We houden van u, Heer, en wil u vragen of u deze woorden die vandaag gesproken worden in vuur en vlam wil zetten door de kracht van uw Heilige Geest, zodat ze in de harten van de toehoorders tot leven mogen komen en vrucht mogen gaan dragen. Dat mag gaan bloeien in hun leven, Vader, tot prachtige boeketten. U bent een geweldige God, Heer, en alle eer geef aan u. In Jezus' naam. Amen. Alright. Ik zat gewoon eventjes te dromen eigenlijk tijdens het bidden. In een nanoseconde, om het maar zo te zeggen. Van hoe het zou zijn als wij niet hebben, of niet hadden gekregen van God wat hij ons heeft gegeven. En dat is ook de les waar we het vandaag over gaan hebben. En dat is het woord van God. Wat zou er gebeuren als wij het woord van God niet zouden hebben? Wat zou er gebeuren als wij zijn waarheid niet zouden hebben? Als wij niet zouden kunnen ontdekken wie hij is en wat hij voor ons heeft gedaan. En wie wij zijn en wie wij mogen zijn in hem en wat wij vermogen door hem. Als we niet een spiegel zouden hebben waarin we onszelf zouden kunnen zien. En als we niet door het woord heen God zouden kunnen zien. Wat voor invulling hadden we dan gegeven aan onze geloofsbelevenis. Als er gewoon wedergeboorte had gezegd, maar we hadden niet geweten dat het een wedergeboorte was. Als er wonderen en tekenen bestonden, maar als we niet wisten waar deze vandaan kwamen en hoe we ze moesten toepassen en hoe we erin konden gaan wandelen. En ga zo maar door. Man, dat zou. Maar God heeft ons een prachtig geschenk gegeven. Een prachtig geschenk gegeven. En dat is zijn woord. Ik bedoel, hoe bijzonder en hoe krachtig en hoe powerful is dat? Dat God ons zijn woord heeft gegeven. Een woord wat standvastig is. Een woord dat onfeilbaar is. Een woord dat onveranderlijk is. Onveranderlijk is. Een woord waar je op kunt bouwen. Waar je op kunt vertrouwen. Waar je op kunt inzetten. Een woord wat de waarheid is. Man, dat is gewoon mind-blowing. En hoe meer je dat gaat beseffen, hoe meer passie je gaat ontwikkelen voor zijn woord. En hoe meer je God gaat leren kennen, hoe meer je realiseert dat zijn woord alles is wat je nodig hebt, samen met de Heilige Geest, om een leven te wandelen van overwinning. Nou, woorden zijn als een zaad. Woorden zijn als een zaad. En er zijn slechte zaden en er zijn goede zaden. Nou, het woord van God is een goed zaad. Alles wat niet in lijn is met het woord van God, dat is slecht zaad. Alles wat niet in lijn is met zijn waarheid is onkruid. Dat zijn dorens en distels. Het groeit en het groeit en het groeit. En het enige wat het doet is jouw leven overwoekeren, verstikken en onvruchtbaar maken. Dat is wat al die andere woorden doen die niet in lijn zijn met zijn waarheid en die niet zijn woorden zijn. Die overwoekeren, verstikken en maken jouw leven onvruchtbaar. Je moet dus het woord van God, het goede zaad in je leven gaan zaaien, zoveel als je kunt. En je moet het gaan bewerken in je hart. Dus je moet het gaan vermengen met geloof. Je moet erop mediteren, je moet erover nadenken, je moet het memoriseren. Je moet het uit gaan wandelen, je moet het toe gaan passen. Je moet het beleiden, je moet het proclameren. Weet je, je moet er geloof aan toevoegen, opdat je veel vrucht zult kunnen dragen. Nou, Lieve mensen, ik weet niet hoe je erover denkt, maar het woord van God is de absolute waarheid. Het is de absolute waarheid. Er is geen andere waarheid dan de waarheid van het woord van God. Het kan me niet schelen wie je bent. Het kan me niet schelen of je nou een president bent, of dat je nou minister bent, of dat je nou een of andere, weet ik veel wat, professor bent, of wat het ook is. En hoe goed geleerd in alles je ook maar bent. Er is maar één waarheid en dat is het woord van God. En als jij de dingen spreekt die niet in lijn zijn met zijn woord, spreek je leugen. Sorry, het is gewoon zoals het is. Want als het geen waarheid is, dan is het automatisch leugen. Dat is een hele logische gedachte. En het woord van God is de waarheid. En alles wat niet in lijn is met zijn woord, en alles wat niet afkomstig is van zijn woord, is dus leugen. Nou, dat wilde ik even gezegd hebben. Maar als het goed is, dan hebben we allemaal Gods woord voor iets geloofd. De toehoorders, ik ga er vanuit, de meeste van ons die luisteren, zijn kinderen van God. En we hebben Gods woord dus ergens voor geloofd. Kijk, bijvoorbeeld in Johannes 3, vers 16 staat dat al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, jij besloot dat woord te geloven en jij besloot dat woord uit te spreken en daarom ben jij nu zijn kind. Romeinen 10, vers 19 zegt dat als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. En dus jij geloofde het in je hart en je besloot dat te beleiden. Je besloot dat uit te spreken en jij besloot zijn woord uit te spreken. En door de belijdenis van dat woord werd jouw hele zijn werd getransformeerd. Jouw hele mens werd getransformeerd. Jij was blind, maar nu kun je zien. Je was duizend, maar nu ben je licht. Je was dood, maar nu ben je levend. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Je bent een zoon geworden omdat jij dat woord geloofde in je hart en beleed met je mond. Het woord van God. Dat als je in hem gelooft, in Jezus gelooft, dat je niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt. Ja, dat is toch powerful. Weet je, het maakte van jou een erfgenaam van het koninkrijk van God. Het maakte dat je vergeven werd. Het maakte dat je behouden werd, dat je gered werd. Het maakte dat je gezegend werd met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Het maakte dat je gezegend werd met de zegen van Abraham. Het maakte dat door zijn striemen jouw genezing werd. Het maakte dat al het oude voorbij was gegaan en alles nieuw is geworden. Het maakte dat je gewoon compleet heilig, puur en smetteloos en rechtvaardig voor de levende God kan verschijnen. Dat kleine beetje woord wat jij geloofde, bracht dat allemaal tot stand in jou en door jou. En voor jou. Nou, als dat kleine beetje woord wat je toen geloofde en uitsprak al zo'n transformatie in jou tot stand kon brengen, wat zal de rest van zijn woord dan allemaal wel niet tot stand kunnen brengen in en door jouw leven heen? Daarom zegt Colossenzen 3, vers 16, laat het woord van God in rijke mate in u wonen. Laat het woord van God in rijke mate in u wonen. Staat dat eigenlijk in Colossenzen 3, vers 16? Dat moet ik verifiëren, maar het staat in het woord in ieder geval. Laat het woord van God in rijke mate in u wonen. Laat het woord van God in rijke mate in u wonen. We hebben ook laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. En dat is in de Engelse vertaling. Dat staat volgens mij in Petrus. Dus we gaan heel eventjes verifiëren. Het is Colossenzen 3, vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. En het is belangrijk om dat te hebben. Want hoe rijker het woord van God in jou woont, hoe meer goede vruchten je zult gaan dragen. Dus hoe voller jij raakt van het woord, hoe meer woord jij in jou hebt, hoe meer vruchten, goede vruchten, je zult gaan voortbrengen in je leven. Automatisch, want het woord wat je in je hebt is zaad. En zaad, als het in goede grond gezaaid wordt, brengt vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aren, dan de volle koren in de aar. Dus Gods woord produceert goede vruchten in jouw leven. Weet je, heel vaak hoor ik mensen zeggen dat ze niet of nauwelijks de Bijbel lezen. Heel vaak. Ja, ik heb daar geen tijd voor. Ik luister af en toe naar één Bijbeltekst op mijn app. En dan of ik kijk af en toe één Bijbeltekst op mijn app. Ik kan niet goed lezen. Ik ben dyslectisch. Nou, je kan de Bijbel ook gewoon luisteren. Maar goed, dat gezegd te hebben. Er zijn zoveel mensen die zoveel smoesjes gebruiken. Mijn werk, mijn kinderen. Ik snap het niet, dus dan lees ik het maar niet. Maar het is zo ongelooflijk belangrijk dat je God en zijn woord de allerhoogste prioriteit geeft. Dat je hem op de allereerste plaats zet in je leven. Want het is namelijk de waarheid. En de waarheid zal je vrijmaken. De waarheid zal je vrijmaken. Mensen snappen gewoon niet dat het juist het woord van God is dat maakt dat je kunt leven in overwinning. Weet je, als ik zelf heel erg druk ben met mijn ministry en met allerlei dingen bezig ben en zo, en ik heb soms dan iets minder tijd om in het woord te zitten, dan ben ik wel bezig met het woord en ik ben aan het bidden en ga die dingen door, maar gewoon iets minder tijd in het woord. merk ik gewoon, dan lijkt het wel alsof ik een soort van leeg loop. Het lijkt het wel of ik zwakker word, zeg maar. En dat komt ook omdat zijn woord een noodzaak is. Want zonder zijn woord verhonger je gewoon geestelijk. Je verhongert gewoon. Weet je, net als jouw lichaam voedsel nodig heeft, brandstof nodig heeft om te kunnen functioneren, zo heeft ook jouw geest brandstof nodig om te kunnen functioneren. En die brandstof is het woord van God. In Deuteronomium 8, vers 3 staat: men zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Ja, dus wij zullen leven van het woord dat uit de mond van God komt. Van elk woord dat uit zijn mond komt. En wij als discipelen van Jezus kunnen onmogelijk wandelen in wat God voor ons tot stand heeft gebracht, zonder de kennis en de inname van zijn woord. Onmogelijk. Zijn woord is het manna. Zijn woord is het dagelijkse brood uit de hemel. Zijn woord is ons voedsel. Het is wat we nodig hebben. Het is onze brandstof. Het is noodzakelijk voor een gelovige om het woord zoveel als maar kan tot zich te nemen. Ik zeg wel eens van krijg obesitas in het woord van God. Amen. Dat je gewoon zoveel van hem eet dat je helemaal over begint te lopen als het ware. Ontploft. Als een plofkip. Maar lieve mensen, het is gewoon... Excuus. Het is gewoon een hele logische beredenering. Kijk, als wij niet eten, voelen we ons zwak en verhongeren wij. Als wij niet dagelijks onze Bijbel lezen, erop mediteren, bidden en aanbidden, en als we niet dagelijks het woord van God over ons leven proclameren, zullen we ons al snel zwak en leeg gaan voelen. We hebben het brood uit de hemel nodig. We hebben het gewoon nodig. In Johannes 6, vers 1... sorry, dat ging te snel, maar in Johannes 6, vers 31 tot met 35 staat: onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn. Zoals geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus zei dan tegen hen: voorwaar, ik zeg u. En wat ik zo mooi vind van Jezus als hij dit zegt, hè, dan benadrukt hij iets heel heftigs. Hè. Hij zegt: voorwaar, ik ben. De opstandingskracht en het leven, het begin en het einde, de Alfa en Omega, hij die is en was en komen zou, de onveranderlijke veranderaar. Ik ben die ik ben, zeg u. Nou, daar mogen we aandacht aan besteden als hij dat doet. Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Nou, ze zeiden dan tegen hem: Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zegt tegen hen: ik ben het brood des levens. Ik ben het. Ik ben. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Man, wat is een belofte die Jezus maakt, jongens. Dit is echt mind-blowing gewoon. Mind-blowing. Jezus zegt gewoon: als je tot mij komt, als je tot mij komt, zul je geen honger meer hebben. Als je in mij gelooft, zul je geen dorst meer hebben. Dat is powerful, man. Dat is gewoon powerful. Dit is gewoon een belofte die hij maakt. Dan zul je geen honger meer hebben naar de dingen van de wereld. Dan zul je geen dorst meer hebben naar de dingen van de wereld. Als je tot mij komt en in mij gelooft. Man. Jezus zegt dus: ik ben het brood des levens. Hij is dus het brood des levens. Maar Jezus is ook het woord. In Openbaringen 19, vers 13 staat geschreven: zijn naam luidt het woord van God. Dat is hoe hij heet. Hij is het woord van God. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, en dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen, en het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen. Weet je, Jezus, lieve mensen, is het woord dat vlees is geworden en uitgewandeld is onder ons. Hij is het woord. Zijn naam luidt het woord van God. En Johannes 1 vers 1 zegt: in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dus Jezus is het woord. En het woord is God. Dus het woord is het brood des levens. Dus als wij dagelijks het woord, dat is Jezus, tot ons nemen. Als wij dagelijks het woord tot ons nemen, zullen wij nooit geen honger meer hebben en nooit geen dorst meer hebben. Halleluja. Dat is toch powerful? Maar ik vind dat geweldig, jongen. Als je dat soort dingen ontdekt in het woord van God, dan kan je alleen maar enthousiast worden. Ik word hier mega enthousiast over. Want het woord van God is gewoon volmaakt en perfect, joh. Het maakt niet uit hoe je ernaar kijkt. Je kunt alles aan elkaar rijgen. Prachtige parels. Het is schitterend gewoon om te zien. Weet je, hoe, Hoe alles perfect met elkaar verweven is. En hoe alles perfect op elkaar aansluit. Hoe alles door het woord zelf wordt uitgelegd. Hoe je alle antwoorden kunt vinden op alle vragen die je maar hebt in het leven. Hoe je gewoon tot oplossingen kunt komen. En tot inzichten kunt komen. En tot openbaringen kunt komen. En ik zeg je, jongen, als je een openbaring krijgt van het woord van God. Als er één ding geopenbaard wordt in één keer. En je bent een tekst aan het lezen. En in één keer, bam, komt het bij je binnen. En in één keer snap je wat er staat. Van, oh, wauw. En dan heb je het al 1000 keer gelezen. Maar in één keer, bam, snap je het gewoon. Dat is een logo. God, dat wordt in één keer rema in je hart. Dan wordt het woord in één keer levend in jou. En raak je het ook nooit meer kwijt. Dat is gewoon machtig, man. Er is geen boek op de hele wereld niet die kan doen wat het woord van God doet. Het is het enige woord dat levend is en krachtig is en scherper is. En één of twee snijdend zwaard. Er is niks anders dan het woord van God. Man, ik word er enthousiast van. Ik word er enthousiast van. Ik zeg je, als wij gaan staan in zijn woord. En als wij zijn woord gaan geloven. En als wij zijn woord gaan spreken over ons leven. Dat de dagen van armoede en gebrek over zullen zijn. En de dagen van kan ik niet en heb ik niet. Zullen tot het verleden behoren in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Mensen, de kracht en het belang van zijn woord zijn immens en niet te bevatten. De hele wereld en het heelal zijn geschapen en worden gedragen door zijn krachtig woord. Genesis 1 staat, hij sprak en schiep de aarde. En Romeinen 4 vers 17 zegt, hij roept de dingen die niet zijn alsof ze zijn. En Psalm 33 vers 9 zegt, hij spreekt het en het is er. Hij gebiedt het en het staat er. Zie je, zijn woord is levend en zijn woord is krachtig, lieve mensen. Hoe kunnen wij nou zijn woord niet de allerhoogste prioriteit geven in ons leven? Hoe is dat mogelijk? Het is immers hetgene dat leven geeft aan hen die het horen. Moet je kijken wat Jezus zegt in Johannes 6 vers 63. Hij zegt, de woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Jezus zegt, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. 1 Johannes 5 vers 12. Met andere woorden, wie het woord heeft, die heeft het leven. En wie het woord niet heeft, die heeft het leven niet. Dat is toch powerful, man. Dat is echt ongelooflijk. Jezus zegt in Johannes 14, vers 6. Hij zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Als wij Jezus de weg niet nemen naar zijn waarheid, zullen wij het leven dat hij voor ons heeft niet vinden. Hij zegt, ik ben de weg, dus ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het woord is de weg, de waarheid en het leven. Het woord is de weg, de waarheid en het leven. Want hij is het woord. Hè? Zijn naam luidt het woord van God. Dus Jezus, het woord, is de weg. Jezus, het woord, is de waarheid. Jezus, het woord, is het leven. En het leven dat hij voor ons heeft, dat is het allerbeste leven wat je maar kunt bedenken. Daarom is het belangrijk dat wij het woord, zijn weg, het woord nemen naar zijn waarheid. En de waarheid zal je vrijmaken. En dan zullen wij het leven vinden dat hij voor ons heeft. Amen. Nou, het is dit leven in overvloed dat God voor ons heeft, dat de Satan van ons probeert te roven. De Satan probeert het leven van ons te roven dat God voor ons heeft. Weet je, de Satan is niet geïnteresseerd in je roddel en je lege praat. Hij is niet geïnteresseerd in jouw gepraat over van alles en nog wat, wat helemaal niks te maken heeft met het woord van God. Daar is hij helemaal niet in geïnteresseerd. Hij is niet geïnteresseerd in je lege gesprekken. Hij is niet geïnteresseerd in je lege dialogen. Hij is niet geïnteresseerd in je lege discussies. Hij is niet geïnteresseerd in je geroddel en je achterklap en je geklaag en je gemopper en weet ik wat allemaal. Daar is hij helemaal niet in geïnteresseerd. Trouwens, een aantal van die dingen worden zelfs door hem geïnspireerd. Maar weet je, hij is geïnteresseerd in de woorden van God. Hij wil het gezaaide woord van God, wil hij uit je hart roven, zodat het geen vrucht kan dragen en dat jij dus vruchteloos blijft. Dat is wat hij doet. Kijk, als we kijken naar de Bijbel in Markus 4, ik pak het er even bij. In Markus 4, daar staat, de zaaier is hij die het woord zaait. Dat is Markus 4, vers 14. De zaaier is hij die het woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is. In wie het woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, komt de Satan en neemt meteen het woord weg dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degene in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt, die als zij het woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen en geen wortel in zichzelf hebben. Maar zij zijn mensen van het ogenblik. Als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelen zij meteen. En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt. Zij horen het woord, maar de zorgen van de wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komen erbij en verstikken het woord. En het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt. Zij horen het woord en nemen het aan en dragen vrucht. De een 30, de ander 60 en de ander 100-voudig. Zie je dus, er zijn drie typen grond in jouw hart. Dat als jij het woord van God in jouw leven zaait, dat dat geen vrucht draagt. En dat is wanneer de Satan komt om het uit je hart te roven. Omdat je gewoon geen, je hebt geen fundament. Er is geen goede grond, zeg maar. Je hebt je focus er niet op gericht. Je was er niet op gefocust mee bezig. Je hebt het wel gehoord, maar het is het ene oor ingegaan en het andere oor uitgegaan, zoals ze dan willen zeggen. De Satan komt en rooft het gewoon weg. Weet je? En steenachtige grond, dat wil zeggen dat je hoort het wel en je ontvangt het ook wel met vreugde. Maar omdat je geen wortel hebt in jezelf, daarom is het belangrijk om fundament te gaan krijgen, om wortel te gaan krijgen, zodat je het op een goede manier kunt ontvangen. Want als je geen wortel hebt, maar van het ogenblik bent van oké, ik hoor het nu en nu word ik er enthousiast van, maar dan weet ik veel, twee dagen later ben je het eigenlijk alweer vergeten, om het maar zo te zeggen. Of er komt vervolging of verdrukking omwille van het woord. Van nou, hoe zit het dan hiermee, hoe zit het dan daarmee? En dan sla je helemaal dicht en dan weet je niet meer wat je moet zeggen. Dan struikel je meteen. Met andere woorden, dan faal je eigenlijk op dat gebied om, zeg maar, met het woord van God te counteren waar ze jou mee proberen te tackelen. Nou, en een andere is dat zij die in de dorens en de distels hebben, zeg maar, die hebben heel veel zorgen van deze wereld. Er is heel veel ruis, er is heel veel verleiding. En er zijn heel veel begeerten naar allemaal andere dingen. En dat is heel veel in de wereld waarin we leven, worden er allemaal aan blootgesteld. Weet je, maar wat dat doet, is dat verstikt het woord. Dus daardoor kan het geen vrucht dragen. Het blijft vruchteloos, omdat het gewoon verstikt wordt door al die dingen van de wereld. En dus jij moet aan je hart gaan werken, aan je hartgesteldheid gaan werken. En dan moet je gaan zorgen dat je in goede grond het woord van God zaait, zoveel als je kunt. Zodat je ervan begint over te lopen, zodat het vrucht begint te dragen. En als het goede grond is, dan is eigenlijk dit. Je hoort het woord, je neemt het woord aan. Ja, met andere woorden, je gaat er ook naar handelen, je gaat er ook naar wandelen. Zeg maar, en dan zul je vrucht dragen, 30, 60, 100-voudig. Dus je hoort het woord en je pakt het met beide handen vast. Je neemt het aan, het is zo, omdat u zegt dat het zo is. En boom, je pakt dat woord en dan in één keer, dan ga je er naar handelen en naar wandelen. En dan gaat het in één keer vrucht dragen in je leven. Dat is gewoon powerful, man. Weet je, maar de Satan, die wil niet dat het woord van God in je hart gezaaid wordt. Daarom, als je ermee bezig bent, ik bedoel, laten we een paar voorbeelden nemen. Je leest de Bijbel, je bent klaar met lezen, twee tellen later, je bent vergeten wat je hebt gelezen. Bijvoorbeeld. Of je hebt naar een preek geluisterd, je loopt de deur uit, was een goede preek, ja, was zeker goed, we gingen die ook alweer over. Weet je, dat soort dingen, zeg maar. Dat is gewoon de Satan die dat woord uit je hart geroofd heeft. En daarom is het belangrijk dat je je focus richt op de levende God. En dat je luistert naar het woord en dat je het aanneemt en er dan naar gaat handelen. Dat je dat woord gaat proberen op te slaan. Nou, ik ga ook nog wel een les behandelen in hoe we dan, zeg maar, doeltreffend de Bijbel kunnen gaan lezen. Hartstikke mooie les, kun je ook gelijk gaan toepassen en zo. Maar jij moet het woord van God in je gaan opslaan, zoveel als je kunt. En je moet je aandacht eraan besteden en je moet het verzorgen in jou, zodat het zijn vrucht kan gaan dragen in jou. Weet je, dus nou, de Satan die wil dat natuurlijk helemaal niet. Die wil niet dat jij Gods woorden spreekt. Die wil niet dat je leven en overwinning spreekt. Die wil dat je zijn woorden spreekt. Zo zijn woorden van leugen, zijn woorden van ongeloof, woorden van vloek. Woorden van kan ik niet, woorden van heb ik niet, woorden van lukt mij niet. Of uitspraken van dat overkomt mij nou altijd, of dat zul je net zien. Hij wil niet dat jij weet wie jij bent en wat jij vermag in Christus. Want hij weet namelijk wat de woorden van God in jouw leven tot stand kunnen brengen. Daarom wil hij niet dat jij dat woord opslaat. Hij is de vijand en hij komt om te roven, te slachten en verloren te laten gaan. Hij komt om het woord van jou te roven. Waarom wil hij dat woord van jou roven? Omdat het belangrijk is, man. Dat woord kan jouw hele leven compleet transformeren. Weet je, hij weet wat die woorden in jouw leven tot stand kunnen brengen. En daarom wil hij het van je roven. Stel dat de aanklager jou bijvoorbeeld aanvalt omdat je een keer een fout hebt gemaakt. En hij fluistert je in dat je een mislukkeling bent die God nooit zou kunnen vergeven. En stel dat jij Gods waarheid niet in je hart hebt en je gaat de woorden van de Satan geloven en herhalen. En je gaat dus dood en ongeloof over jezelf spreken. Ah, zie je wel, ik ben een mislukkeling, ik kan helemaal niks. God kan me niet gebruiken, God kan mij nooit vergeven. Wat ben ik toch weer een sukkel, hoe kan ik dat nou weer gedaan hebben? En je loopt weg van de aanwezigheid van God en weet ik wat allemaal. Dan zal jij dus in een verslagen leven komen te wandelen, terwijl je eigenlijk meer dan overwinnen bent in Christus Jezus. Maar omdat je het woord niet in je hebt, omdat je niet weet wie je bent in Christus, zul je verslagen door het leven gaan. Maar dat hoeft helemaal niet. Als jij het woord in je hebt en de Satan komt met zijn leugens, kun je het gaan counteren. Wanneer jij Gods woord opslaat in je hart en je begint te proclameren over jouw leven, maakt de boze echt geen schijn van kans. Hij zal blijven komen, hij zal het blijven proberen. Maar hij zal steeds minder ingang bij je vinden, omdat jij gewoon steeds meer in de waarheid wandelt. En hoe meer je in de waarheid wandelt, hoe beter je de leugen kan herkennen. Amen. Maar als hij komt, dan neem je het zwaard van de geest, dat is Gods woord, en dan zeg je tegen hem, joh, als waren mijn zonden als scharlaken, hij was dus witter dan de sneeuw. Hij deed ze ver weg van het oosten van het westen. En zo ver heeft hij mijn zonden van me weggedaan. Weet je, en het handschrift dat tegen mij getuigde is uitgewist. Ik hoef niet meer te denken aan de dingen van vroeger. Ik hoef niet meer te denken aan het verleden. Ik kijk niet meer achterom. Ik vergeet wat achter mij ligt. Want ik ben nu helemaal clean. Mijn zondennatuur is uitgedelgd. Ik ben een geliefd kind van de Allerhoogste. Je hakt gewoon zijn kop eraf met het woord van God. Want die dingen die ik net noemde, staan allemaal in het woord van God. En jij kunt dus gewoon het woord pakken, het zwaard van de geest. En dan kun je gewoon de Satan counteren met al zijn leugens. Je gaat vieze, vuile, smerige leugenaar van een rat dat je bent. Jij bent gewoon onder mijn voeten, joh. Daar staat geschreven. Jezus deed precies hetzelfde. Jezus werd verzocht in de woestijn. De Satan kwam. Hij ging niet zeggen van nou, Satan, vind ik niet leuk wat je doet. Dan moet je echt mee gaan kappen, want dat vind ik echt niet grappig. In Matthäus 4 kun je het lezen. Weet je, en van als u de zoon van God bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze broden moeten worden. Als u de zoon van God bent, werp u dan van deze tempel af. Als u de zoon van God bent. Weet je, en hij bleef maar gewoon hem verzoeken op alle dingen wat in de wereld is. Hè? De lust van de ogen, de begeerte van het vlees en de hoogmoed van het leven. Weet je, daar weet Jezus allemaal op vervolgd in Matthäus 4. Maar hij zei iedere keer van er staat geschreven. Er staat geschreven. Hij nam het woord van God, het zwaard van de geest, en hakte daarmee de Satan zijn kop eraf. En dat vindt de Satan niet leuk als je dat doet. Geloof me nou maar. Maar dat is gewoon hoe je het moet doen. Weet je, al die waarheden in het woord van God zullen jou behoeden voor een leven van zelfveroordeling, schuld en schaamte. Het zal je behoeden voor ellende. Het zal je behoeden voor armoede, voor ziekte en voor falen. De vijand maakt geen schijn van kans als jij de woorden van God spreekt over je leven. Echt geen schijn van kans. Weet je, dus besef je gewoon wie je bent. Ik ga het ook nog met jullie hebben over de kracht van woorden. Maar het woord van God vertelt jou alles wat je nodig hebt om in een leven te wandelen van overwinning. Het vertelt je alles wat je nodig hebt om te weten wie jij bent in Christus. Wat je hebt ontvangen in Christus. Wat je toekomst is. Wat je vermag. Wat je toekomt. Waar je rechtmatig aanspraak op mag maken. Het vertelt je hoe je kunt wandelen in gezondheid. Het vertelt je hoe je kunt wandelen in vrede. Het vertelt je hoe je kunt wandelen vrij van verslavingen. Vrij van depressies. Vrij van welke vorm van gebondenheid dan ook. Het vertelt je hoe je in blijdschap kunt wandelen. Hoe je in liefde kunt wandelen. Hoe je in vrede kunt wandelen. Nederigheid kunt wandelen. Het laat je zien hoe je kunt wandelen met de Heilige Geest. Hoe je een relatie kunt hebben met de Heilige Geest. Hoe je een relatie kunt hebben met God. Hoe je de naam van Jezus kunt toepassen. Het vertelt je alles wat je maar wil weten. Alles om in een leven van overwinning te komen wandelen. Het woord van God is onfeilbaar en je hebt het nodig. Want zonder het woord van God had jij hier vandaag niet geweest. Het brengt je leven. De Bijbel zegt heel mooi. De hemel en de aarde zullen vergaan, maar mijn woorden zullen nooit vergaan. Het gras valt af en de bloem verdort, maar mijn woorden zijn voor eeuwig. Hij zegt, zijn woord is zo sterk als een hamer. Zijn woord is een alverterend vuur. Zijn woord is een licht op ons pad. Zijn woord, weet je, is leven voor wie ze vinden en genezen voor heel hun vlees. Weet je, zijn woord is onveranderlijk. God is onveranderlijk. Jezus is onveranderlijk. En zijn woord is mega, mega, mega belangrijk voor jou om toe te passen in je leven. Om erop te mediteren, om het tot je te nemen, om het te kennen, om het te zaaien in je leven. Ik zeg je, dan pas gaat die echte transformatie plaatsvinden die je in jouw wederomgeboren geest al lang hebt ontvangen. Amen. Ik hoop dat jullie gezegend zijn. En als er vragen hierover zijn of opmerkingen of wat dan ook, dan weten jullie ons te bereiken. Heel veel zegen. Vergeet niet mijn boeken gratis te bestellen. Vergeet ons niet te liken op onze social media's. En vergeet niet om God te danken en te loven ten prijs van zijn goedheid. Amen. Alle eer aan de Heer. Hey, tot snel. Doeg.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: Welcome to our Tuesday's broadcast of the Gospel Truth. Today I'm continuing to teach on the believer's authority. This is a book, a teaching that I did many years ago, but I tell you, it's still the truth, and it'll set people free. And I've got this book in English and in Spanish. Then we also have a study guide that is the same material, just reformatted so that you can disciple other people is what it's all about. It's over a 300-page study guide. And then we have CDs, DVDs, and a USB that has the audio and the video on there. And as I've said a number of times, you know, the subtitle of this teaching is What You Didn't Learn in the Church. And it is true that very few people teach the practical application of the believer's authority that I've been talking about. And because of that, you really need to get this and study it. That's the reason I'm pushing this material. You can actually go to our website. You can get all of this teaching free of charge. It's not because we're after your money. We're after getting the truth out to you. And you can get the stuff free of charge, or you can get these materials so that you can study them and share them with other people. But you really need to understand these principles. They are just foundational truths. So yesterday I was teaching out of Mark chapter 11, and I was using Jesus as an example of how he used his authority. He came to a fig tree. He was hungry. He thought that there would be fruit on this fig tree. It wasn't time for figs, but it wasn't time for the fig tree to have leaves either. So this fig tree professed that it had something that it didn't. It was a hypocrite. It was a pervert. He's the one that made the fig trees and told them how to operate. And this tree was functioning incorrectly compared to the way he created it to be. So he cursed this fig tree. And it died immediately, but it wasn't visible what had happened until the next day. And when his disciples saw it, they were shocked. And they called it to his attention. And he said unto them in Mark chapter 11, verse 22, have faith in God. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Man, that is one radical promise here. And it's also an explanation about how he was able to curse this fig tree. The disciples were amazed because he didn't physically do anything. He didn't put salt on it, didn't cut it down, didn't do anything like that. It was just with words that he spoke. And the next day, that fig tree was dried up from the roots. And so he was telling them how he did it. And this is what I focused on our program yesterday, that he said, you are supposed to speak to the mountain, not talk to God about your mountain, but talk to your mountain, your problem, whatever that obstacle is that's in front of you. You're supposed to talk to it about God. You're supposed to speak to your problem. And I really emphasize this, and it implies that you understand that you have authority. In other words, you don't have to go and ask God and say, the Lord, will you move this mountain? He gave you power and authority and told you to remove the mountain. He told you to speak to it. And this is where so many Christians are missing it. I have people come to me all of the time at my meetings. I just returned from a meeting in Phoenix, and I had dozens of people that came up and basically asked me if I would somehow or another deal with their problem. And it's not that I mind praying for people, but when you start from that perspective, when you start from the point that I have no power, would you please do this for me? Whether it's you approaching me or if it's you approaching God and saying, oh God, the doctor says I'm going to die, would you please heal me? When you approach it that way, you've already given over your authority. You aren't using the power and the authority that God has given you. You need to speak to your problem. And that's exactly what this is saying right here. Talk to the problem. Don't talk to God about your problem. To do that, you have to understand that God gave you authority. So he said, whosoever will say unto this mountain, and here's what you say, be thou removed, be thou cast into the sea, and you have to not doubt in your heart. That's a big deal. I'll be talking more about that. But it's not a matter of just saying the words. You have to believe in your heart. Romans chapter 10, verse 10 says, "For with the heart man believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation." Yes, you have to speak, but you also have to believe with your heart. You know, I had a man come to me one time, and this guy basically said, "I know what you say. I know what the Word says about healing and all of these things.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Nu gaan we verder met het onderwijs van de Faith School. We hebben al een hele hoop behandeld. Ik ga heel kort zo meteen even samenvatten. En we hebben 13 lessen gehad tot nu toe. Ze staan ook in een aparte playlist op YouTube voor mensen die naar ons kanaal gaan. En dan zie je ze allemaal direct onder elkaar, zonder dat je verzandt in alle andere video's die we hebben. We hebben het gehad over wat doet geloof. Dat het Gods betaalmiddel is, dat geloof systematisch werkt, de wet van geloof. En 10 dingen die gebeuren door geloof. Hebben we het gehad over wat doet geloof? We hebben het gehad over wat geloof niet is. 10 dingen die verward worden met geloof. Sowieso ook iedereen die dit kijkt, als je lessen gemist hebt, kijk het echt terug. Het zal je echt gaan zegenen. We hebben het gehad over Gods definitie van geloof uit Hebreeën 11 vers 1. We hebben het gehad over 5 kenmerken van echt Bijbels geloof. We hebben het vooral gehad over wat betekent om te geloven met je hart, met je geest. We hebben het gehad over hoe je geloof krijgt aan de hand van het mosterdzaadje. Hoe je groeit in geloof, 5 manieren. En we hebben het gehad over afrekenen met ongeloof en twijfel. We hebben het gehad over hoe je geloof gebruikt. Namelijk door te bidden, door te spreken en door te handelen. Dat is hoe je geloof vrijzet. We hebben het gehad over wat te doen als je geloof beproefd wordt. We hebben het gehad over als je dit niet doet, dan werkt je geloof niet. En dat ging over wandelen in liefde, want waar we zeggen geloof werkt, is werkzaam door de liefde. En we hebben het gehad, de laatste les waar we mee afgesloten hebben, als het goed is, over de gaven van geloof. Amen. Dat is wat we tot nu toe hebben behandeld. En het grote stukken daarvan staan ook in mijn boek Geloof voor het Onmogelijke. Wie heeft die al helemaal uit? Oké, de rest heeft nog een hele hoop te doen. Heel veel mensen zeggen, jij schrijft meer boeken dan ik kan lezen. Johan Toet zei, jij schrijft net zo snel als ik praat. En nu gaan we het hebben over de gevaren van de geloofsboodschap. En we gaan een les hebben over geloof voor je financiën, geloof voor genezing, geloof voor je gezin, geloof voor je kinderen en geloof voor je huwelijk. Dus dat zijn de lessen die nu nog op de planning staan. Sowieso als het gaat om de boodschap van geloof. Mijn boodschap van afgelopen vrijdag en afgelopen zondag op de Faith Conference over het woord van God de hoogste autoriteit geven in je leven. En ik heb een zondagavond gesproken. En de titel van die preek was God bepaalt niet of jij genezen of gezegend wordt. Nou, daar gingen heel veel mensen helemaal los op. En dat is goed, want dan raken we iets. Amen. En het grappige is altijd hoe mensen meteen hele verhalen beginnen zonder dat ze de preek hebben gehoord. Maar het is wel een aanrader om te luisteren. Oké, ik wil aan het eind van de avond trouwens kijken of we tijd hebben om vragen te beantwoorden. Ook misschien mensen die via de livestream kijken en een vraag hebben. We gaan het hebben over de gevaren van de geloofsboodschap. En ik heb 10 gevaren van de geloofsboodschap. En wat bedoel ik daarmee is, wanneer je een bepaalde boodschap preekt, zitten er altijd bepaalde risico's aan vast. Of mensen die mee aan de haal gaan, of kritiek wat erop komt. En het is goed om daar gewoon eens wat dieper op in te gaan. Zeker de boodschap van geloof. Wat in Nederland een behoorlijk controversiële boodschap is. Wie heeft dat wel eens gemerkt als je met iemand erover begint? De rest is nog nooit met iemand erover begonnen. Of je woont al in het Nieuwe Jeruzalem, dat kan ook. Maar dan hoor ik het graag als een huisje vrijkomt. Maar je merkt al, de boodschap van geloof is behoorlijk controversieel bij mensen. Zodra je erover begint, stuit je heel snel op bepaalde weerstand. En ook allerlei vragen, clichés, karikaturen, vooroordelen, wat daarop afkomt. En in sommige van die dingen zit best wel een kern van waarheid. Omdat de boodschap ook best wel vaak verkeerd begrepen is of verkeerd vertegenwoordigd is. Amen. En daarom is het ook goed om ook naar die kant te kijken. En gewoon eens te kijken, hé, wat zegt de Bijbel over bepaalde dingen en misschien bepaalde dingen wat beter in balans te brengen en eens wat beter te onderbouwen. Nou, het eerste punt, en misschien gaan we ook wat heilige koeien slachten vanavond, dus als je erin hoort loeien, dan was dat hem. Het eerste punt van de gevaren van de geloofsboodschap zijn, noem ik, je geloof gebruiken om ziels- of karakterproblemen te overschreeuwen. Je geloof gebruiken om bepaalde problemen in je ziel of je karakter te overschreeuwen. En wanneer het gaat om geloof, is het belangrijk om, ik ga er zo meteen wel het een en ander nog wat dieper over zeggen, maar waar pas je geloof op toe en hoe doe je dat? Nou, wat heel interessant is, is als het gaat om mensen met emotionele problemen, mensen die emotioneel verwond zijn, afgewezen zijn, Je zou zelfs misschien wel in bepaalde mate kunnen zeggen dat we allemaal zijn we beschadigd in deze gebroken wereld door wat mensen hebben gedaan, et cetera. Gelukkig is er een boodschap van herstel. Amen. Er zijn hele kerkbewegingen die richten zich op de beschadiging en de gebrokenheid van het leven. Maar het goede nieuws van het evangelie is Jezus die komt om leven te geven en dat in overvloed. Amen. Het goede nieuws is dat Jezus herstelt de gebroken van harten. Hij laat die gebroken harten niet gebroken. Zo van, nou, daar zit je dan in je puinpoeier. Ach ja, maar ja, we zijn allemaal gebroken. Nee, hij geneest de gebrokenen van hart, amen. En de liefde van God en de werk van de Heilige Geest willen gewoon een werk doen in je hart, zodat je niet meer een gebroken en beschadigd persoon bent, amen. En daarom die nieuwe schepping mag steeds meer naar voren komen in je leven. Nou, Jezus zegt in Lucas hoofdstuk 4, daar citeert Jezus in de synagoge een tekst uit Jesaja. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal die tekst wel. Dan zegt hij in vers 18. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. Aan blinden het gezichtsvermogen te geven. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid en om het jaar van welbehagen, het jubeljaar, het jaar van herstel van de Heere te preken. Nou, een van de dingen die Jezus zegt, is dat hij gekomen is om mensen die gebroken zijn van hart, dus die te maken hebben met pijn en gebrokenheid in hun ziel, om die te genezen. Amen. Jezus zegt, daarvoor is hij gekomen. Nu, wat voor veel mensen chockerend is, is Jezus doet dat nooit door gebed. Jezus zegt tegen niemand, zo, wees genezen van je afwijzing in Jezus' naam. Amen. Volgende. Wat we heel veel doen in de kerk. Amen. Zie je ontzettend gebroken mensen bij Jezus komen? Ja, ontzettend gebroken. Je ziet de overspelige vrouw. Denk aan een Zacchaeus. Je ziet allerlei soorten mensen. Denk aan de vrouw bij de put. Maar Jezus bidt nooit voor ze. Hij geeft zijn ontmoeting met genade. Amen. Ze ontmoeten altijd de liefde van God, wat een stuk herstel brengt in hun leven en wat ervoor zorgt dat Jezus zegt, ga heen en zondig niet meer. Amen. Na een ontmoeting met Jezus is dat verlangen om te zondigen überhaupt weg bij die mensen. Zacchaeus komt spontaan tot bekering en begint mensen terug te betalen en recht te zetten, et cetera. Nou, het ding is dus, als we bepaalde problemen hebben in de ziel. En kijk, je ziet in geen één Bijbelverhaal dat ze handen opleggen, zalven met olie voor mensen met emotionele problemen. Amen. Dus, heel vaak zie je dat dat gebeurt bij mensen die misschien iets te... Hè, dan komen mensen, ja, ik worstel met een diepe verdriet of een diepe pijn of een diepe rouw. En die zeggen, nou, rouw ga weg in Jezus' naam. Amen. Zo, volgende. Ben je er al vanaf? Is het al weg? Nou, zo zie je Jezus omgaan met demonen. Zo zie je Jezus omgaan met ziekte, maar nooit met emotionele problemen. Amen. Dus dat is niet het antwoord. Geloof is wel het antwoord voor emotionele problemen, maar niet door handoplegging of zalven met olie. Ik zei op de Faith Conference ook, sommige mensen kan je zoveel zalven met olie dat ze net zo glibberig zijn als een frikandel uit frituurvet. Maar dat lost hun probleem niet op, omdat dat hun antwoord niet is. Amen. Dus er zijn bepaalde patronen, misschien in je ziel, mensen die bepaalde wonden hebben, maar die kan je niet met geloof gaan overschreeuwen. Wat mensen vaak dan geloof noemen, is gewoon een kop in het zand steken. Ik doe net alsof het er niet is. Terwijl juist die gebieden moeten de liefde van God en de geest van God aanraken. En heb je eigenlijk ontmoetingen met Jezus nodig. En dat is ook de context van een gemeente, is daarom zo belangrijk. Waar je elkaar gewoon lief hebt. En waar eigenlijk vaak een heel herstelproces kan zijn voor mensen. Waar ze in genade aanvaard worden, niet veroordeeld worden. Dat is dan de theorie natuurlijk van de gemeente. Maar dat zou eigenlijk de bedoeling zijn. Dat op die manier ook gebroken mensen tot herstel komen. Amen. Dus dat gaat vaak niet met, nou, even in geloof en doe maar alsof het er niet meer is. Zo wordt het soms wel vertegenwoordigd in de kerk. Ik zeg niet dat het verkeerd is om met die mensen te bidden, om voor die mensen te bidden. Maar het is niet iets waar je geloof op toepast, zo van boem en nou is het weg. Hetzelfde geldt voor burn-out. Burn-out is een behoorlijk gevoelig onderwerp, maar in praktijk komt het op neer dat je nooit een burn-out krijgt van gewoon fysiek te veel iets doen. Er heeft altijd een emotionele, ziels, iets zit daarachter wat ervoor zorgt dat je een burn-out komt. Dus het gaat niet door fysieke inspanning. Mensen die gewoon vanuit een gezond emotioneel wezen kunnen 80, 90, 100, 120 uur werken in een week. Zonder ooit in een burn-out te komen. En tegelijkertijd zie je sommige mensen die met 30 uur werken in de week in een burn-out komen. En dus dat heeft niet te maken met hoeveelheid werk. Dat is niet een fysiek iets. Daar zit iets anders achter. En datgene moet opgelost worden in iemands leven. Dat neemt niet weg dat wanneer we te maken met emotionele problemen, dat daar een bepaalde wond kan staan waarbij demonen zich aan kunnen hechten. Dan heb je bijvoorbeeld over een geest van afwijzing. We hebben ook gigantische getuigenissen van mensen die... Alleen er was niet van, nou, iemand kwam, had 5 weken een burn-out, kwam toen in de bevrijdingsdienst en was helemaal weg. We hebben wel getuigenissen van mensen die al 4, 5 jaar in een burn-out zaten. Gewoon niks konden, die eigenlijk amper hier konden komen. En alleen dan zie je, op een gegeven moment is daar een patroon in hun leven ontstaan waar ook demonen zich aan zijn gaan hechten. Omdat het je de onderdeel hebt gemaakt van je identiteit bijvoorbeeld. En dan zien we wel dat mensen bijvoorbeeld krachtig vrijgezet kunnen worden, bevrijd worden en van de een op de andere dag alles weer kunnen. Maar goed, dat zijn vaak de uitzonderingen. Dus hetzelfde geldt voor emotionele problemen. Jezus dreef wel ontzettend veel demonen uit. En dus je hebt geest van afwijzing, geest van angst, al die dingen. Maar dan is vaak nog steeds de oplossing dat mensen ook op dat gebied van hun leven een ontmoeting nodig hebben met de genade van God. Want als jij nog steeds niet, nadat je bevrijd bent van je geest van afwijzing, weet dat je diep geliefd bent door de Vader, komt diezelfde geest van afwijzing weer via de achterdeur binnen. Dus die wond moet ergens dichtgaan. Amen. En nu komt wel het onderwerp geloof om de hoek kijken. Dat je kan dat alleen maar in geloof gaan aanvaarden over je leven. Want mensen voelen zich niet zo. Amen. Dus soms zei iemand een keer tegen mij, ja, maar sommige mensen die hele diepe afwijzing hebben of zo, die triggeren eerder op je geloofsboodschap in de negatieve zin van de woord. Omdat ze zich veroordeeld voelen of zo. Maar ja, maar we doen het niet goed genoeg of wat dan ook. Maar dat zijn juist de mensen die de geloofsboodschap nodig hebben. Niet van nou wees genezen van je afwijzing in Jezus' naam. Maar je moet ergens in geloof gaan aanvaarden wat God over jou zegt. Dat je kostbaar bent, dat je geliefd bent, dat je zijn geliefde kind bent. Dat hij voor eeuwig van je houdt, dat je gerechtvaardigd bent. Dat kan je alleen maar gaan ervaren in je leven. Moet je aanvaarden door geloof en gewoon accepteren wat God zegt dat het zo is. Amen. Dus dat is belangrijk om te beseffen. Dus geloof is nog steeds een onderdeel van het antwoord. Maar je moet dat wel in de juiste context plaatsen. Dus wanneer mensen zielsproblemen overschreeuwen, dan krijg je soms hele lelijke dingen. Tot op een punt waarop iedereen vanaf afstand een gapend gat in je ziel zit en karakterproblemen, maar jij net doet alsof het er niet is. Kennen we die mensen? Je hoeft niet naar je buurman of je buurvrouw te zwaaien, hoor, maar... Nou, hetzelfde zie je bijvoorbeeld. Dus als je het ene kan waar zijn en het andere is tegelijkertijd ook waar. Dat vinden sommige mensen heel lastig. Maar bijvoorbeeld, geloof. Er zijn ook mensen met geloof voor financiën. Ja, halleluja, ik geloof dat God altijd voorziet. Ik geloof dat God altijd voorziet. Ondertussen hebben ze gigantische schulden en dus een leven één grote bende. Werkt geloof voor voorziening en financiën? Ja, 100%. Maar tegelijkertijd met het principe van rentmeesterschap, dat je gewoon goed leert te beheren wat God je toevertrouwt. Want voor die mensen moet je soms gewoon bidden voor de gaten in hun handen. Je ziet ze niet. Maar ze... Komt iemand naar voren in de geneesdienst met zijn vrouw. Waar heeft je vrouw last van? Ja, sukken gaten in haar handen. Maar die verhalen zijn er. Je hebt altijd in geloof en halleluja, God voorziet. Ondertussen worden de schulden maar groter en groter en groter. Ze kopen dingen die ze niet kunnen betalen, want halleluja, God voorziet. En ja, doe die tv ook maar op abonnement, want God voorziet. Mooie auto, ja hoor, doe maar. Ook gewoon in geloof. Nee, dat is niet hoe het werkt. Dat is niet geloof, dat is dom. Heeft ook niks met geloof te maken. De geest van God zal je er ook nooit zo in leiden. Dus dat zijn mensen die vaak andere dingen overschreeuwen en bepaalde problemen in hun leven overschreeuwen. Amen. En daarom is het ook goed ook om gewoon daarop door te prikken bij mensen. Dat is even een heel ander onderwerp. Maar vaak zie je in de gemeente ook dat er heel veel pappen en nathouden is. Maar de kern van het probleem wordt niet aangepakt. Dus op een gegeven moment ook mensen die ik ken, weet je, die dan in de gemeente zeggen, ja, we hebben financiële problemen. Dus vaak vragen ze of om gebed of om soms ook om financiële steun. Die vraag krijgen wij ook wel eens. Ja, ik heb het moeilijk, lastig, zwaar. En het lichaam van Christus moet mij nu onderhouden. Nou ja, dan moet je maar iets meer op de SP gaan stemmen. Want dat is niet helemaal hoe het Koninkrijk van de Hemel werkt. En soms zou je kunnen zeggen, nou, Dat is goed, maar dan gaan we ook meekijken met je financiën. En dan moet je ook alles op tafel gooien. Ik had een keer een jongen, die had schulden, bijvoorbeeld. En ik weet niet meer precies hoeveel het was, maar x bedrag. En op een gegeven moment, ook toen ik jeugdleider was, zei ik, ja, ik heb financiële problemen, schulden. Ik zei, maar je moet eerst uit die schulden komen. Ja, ik weet niet hoe. Nou, ik ging gewoon heel praktisch meekijken. En hij ging 5 dagen in de week met de trein naar zijn werk. En elke keer haalde hij op de heenweg en op de terugweg een kop koffie bij Starbucks. Nou, dat is 8 euro per dag. Nou, keer 5 dagen is 40 euro per week. Dus je kan 160 euro. Dus als je even doorrekent, die paar duizend euro kan je in 2 jaar gewoon afbetalen. Als je gewoon thuis koffie zet. Voor dat soort mensen moet je niet bidden. Moet je gewoon even een rekenmachientje naast gaan zitten. En soms wordt er ook in bepaalde contexten van bediening of gemeente zijn veel te veel tijd genomen voor mensen die gewoon zelf hun probleem niet aan willen pakken. Als je gaat vasten, kan je ze in 3 maanden aflossen. Nou, ik had een andere keer, toen kwam ik in een gemeente en die oudste van die gemeente die kwam meteen boos naar me toe. Ik had daar een keer gesproken over financiën en voorspoed en God wil je zegenen. En die zei, ja, die boodschap van jou van geloof en voorspoed, die werkt niet, zei die oudste. Ik zei, wat is er aan de hand? Ja, wij hebben een bevriend stijl, hele lieve christenen, gaan iedere zondag naar de kerk. Ze moeten altijd eerst opnoemen wat die mensen allemaal doen. En die hebben altijd financieel tekort, maar ze geloven ook echt in God. En God voorziet en al die dingen meer. Dus ik zei, eerst wat ik vroeg, wat voor werk doet hij? En wat voor werk doet zij? Zij werkt niet, zij is bij de kinderen, prima. En hij, hij werkt 18 uur als, weet ik veel, als dit of dat. Ik zeg, waarom werkt hij geen 40 uur? Dan voelt hij zich niet zo bij op zijn gemak. Ik zeg, de boodschap werkt wel, hij werkt niet. Ja. Zo simpel is het. De Bijbel zegt, wie niet werkt, zal niet eten. En God zegt, het werk van je handen, hier komt om op te zitten. Dus vaak als je ook verhalen hoort van, soms moet je ze gewoon eens doorvragen. En dan kom je erachter, die mensen werken niet. De boodschap werkt prima. Amen. Dus mensen pakken wel het ene principe van God zegent je, maar ze vergeten verder te lezen. Het werk van je handen. Ze laten alleen de eerste 3 woorden. Dus, nou goed, wat dan nog, misschien even een belangrijk ding is om te noemen, als het gaat om mensen met problemen in hun ziel. Hè, dat kan soms een tijd kosten voordat dat genezing vindt. Toch is de roeping van de kerk altijd om evangelie te preken en om psychologie. Want wat zie je ontzettend vaak gebeuren, predikers zien dat mensen daar behoefte aan hebben. En dat klopt, mensen kunnen behoefte hebben, gewoon hele praktische dingen die net zo goed werken voor een ongelovige als voor een gelovige, omdat we het hebben over het gebied van de ziel. Alleen toch preek je evangelie en niet psychologie. Je kan allerlei psychologische principes halen uit de Bijbel, maar dat is niet de boodschap van de Bijbel. Dus mensen hebben gewoon ontmoeting nodig met de genade, met de liefde van God, al die dingen. En dat is de Bijbelse boodschap. Amen. Nou, zonder daar al te diep verder op in te gaan. Dus dat is 1. Mensen die ziels- of karakterproblemen overschreeuwen met geloof. Geeft dit al iets meer context voor sommige mensen? Amen. Nummer 2. Wat is een gevaar van de geloofsboodschap? Is wetticisme. Wetticisme. Mensen die de boodschap in hun hoofd hebben in plaats van hun hart. En die woord hebben zonder geest. Dus wetticisme. De boodschap zit in je hoofd in plaats van je hart. En mensen hebben woord en geen geest. Nou, we hebben al gezien dat Paulus zegt in Romeinen 10 vers 10, met het hart gelooft men. Amen. Dat is niet je fysieke hart. Dat spreekt over je wedergeboren geest. Dus geloof werkt vanuit je geest. Nou, het ding is, geloof werkt wetmatisch. Paulus noemt geloof de wet van geloof. Romeinen 3 vers 27, wat betekent geloof werkt altijd hetzelfde voor iedereen. Iedereen die gered wil worden, werkt op dezelfde manier. Je hoort het evangelie, je gelooft het evangelie, je gelooft het in je hart, je beleidt het met je mond. Weet je, dat werkt voor iedereen hetzelfde. Dus Jezus ging er altijd vanuit dat voor iedereen geloof hetzelfde werkt. He, met de vijgenboom en de berg, heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg u, wie dan ook tegen deze berg zal zeggen, wie dan ook. Het werkt voor iedereen die dit doet, op deze manier zal het werken. Amen. Dus geloof werkt in die zin wetmatisch. Het gevaar daarvan is dat de mensen die het verkondigen, of de mensen die het verkeerd pakken, wettisch worden. En wat ik daarmee bedoel, is dat je mensen hebben het wel in hun hoofd en niet in hun hart. En dan zie je dat mensen het ook op die manier verstandelijk toepassen in hun eigen leven, maar ook proberen op te leggen op anderen. Daar ga ik straks nog wat meer over zeggen. Dus, en als je niet uitkijkt bij sommige mensen, krijg je een soort nieuwe wet. Ook nog eens een keer vol veroordeling voor mensen die het niet goed toepassen in hun ogen. En in één keer zijn ze constant bezig om anderen te veroordelen wat die niet goed doen in hun ogen. Heb je trouwens ook gezien met, voor de mensen, op een gegeven moment had je ook de hele genadebeweging in Nederland. Sorry dat ik het zeg, maar dat waren de meest wettische mensen die ik ooit had ontmoet. En iemand zegt, ja, dat was echt heel erg. Voor die mensen kon je nooit iets goed doen. Dus ze hadden ergens een beeld van genade van God naar hun toe, maar van zichzelf genadig zijn naar iemand anders die ergens iets anders over dacht of jouw openbaring nog niet had, dat zat er nog niet helemaal in. Dus dan had je in de genadebeweging in één keer superwettische, veroordelende, bekritiserende mensen zitten. Nou, dat heeft gigantisch veel schade gedaan aan een schitterende openbaring van God over genade. En hetzelfde kan dus gebeuren met de geloofsboodschap. Dus je krijgt mensen die wettisch zijn, vaak ook geen vrucht in hun leven hebben. Ja, dus je krijgt mensen bijvoorbeeld heel streng in genezing geloven, maar zelf nooit genezen zijn. En dan krijg je die wetten. Je mag geen negatieve woorden spreken. Je moet geloof spreken. Je mag niet herhalen wat de dokter heeft gezegd. Je moet afscheid nemen van mensen met ongeloof in je leven. Nou, in alles wat ze zeggen zit een bepaalde kern van waarheid. Zitten krachtige principes. Maar zodra je dit als wet op iemand anders gaat leggen, of op je eigen leven gaat leggen, zonder dat je er openbaring over hebt in je geest, produceert het geen vrucht, alleen maar wetticisme en veroordeling en een hele hoop schade. Amen. Dus je kan dat niet zo op een ander leggen. En dan krijg je dit mag niet, dat mag wel. Dan krijg je de confession police, weet je wel. Zodra iemand iets zegt, weet niet meer even. Dat mag je niet zeggen. En soms als mensen mij vragen, ja, maar mag ik dat dan niet zeggen? Je mag alles zeggen. Je krijgt alleen wat je zegt, maar je mag alles zeggen. Je moet het zelf weten. Dus probeer het nooit als wet aan iemand anders op te gaan leggen. En dat is dus een gevaar, is verstandelijk geloof. Daar hebben we het ook over gehad. In wat geloof niet is, een algemene bijbelkennis is geen geloof. Algemene bijbeltekst is geen geloof. Dus het feit dat je gewoon bijbelkennis ergens over hebt, betekent niet dat je ergens geloof voor hebt. En dat blijft altijd iets belangrijks om te beseffen. En dus ik kwam er op een gegeven moment achter dat over mijn onderwijs, bijvoorbeeld wat ik breng over demonie en bevrijding, hoeveel mensen hebben dat gehoord? Voor hoeveel mensen zaten er echt nieuwe dingen in over demonen en wat vandaan komt, de geestelijke wereld, al die dingen meer. Nou, op een gegeven moment kwam ik erachter dat er een hele grote groep theologen is die gigantisch ver is in die materie. En die bepaalde gewoon doctrine over demonie, bevrijding, boze machten, de geestelijke wereld, veel beter hebben staan als bekende predikers in de Pinkster of charismatische beweging. En die hebben daar gigantisch veel kennis over. Maar dat is geen geloof, want je hoort nog nooit in hun boeken lezen geen één demon die ooit uitgedreven is. Sommigen weten precies waar ze vandaan komen, hoe het zit. Dit, en er zitten echt nogmaals hele krachtige waarheden in. Maar dat is nog geen geloof. Je hebt mensen die kunnen, ik hoorde ooit een keer iemand spreken gewoon over demonie en bevrijding. En op een gegeven moment, het klonk allemaal wel goed, maar op een gegeven moment dacht ik van, ergens merkte ik, er klopt iets niet. Aan het eind van de avond was er gelegenheid om vragen te stellen. Dan vroeg ik, joh, heb je wel eens een demon uitgedreven? Nee, nog nooit. Ik ben gewoon gevraagd om over dit thema te spreken. En ergens is er een aantal dingen die ik uit het onderwijs hoorde. Dat ik van, nou, het lijkt wel alsof je dat nooit gedaan hebt. Nou, dat bleek ook zo te zijn. En dat zie je dus met allerlei dingen. Hè. Je hebt echt theologen bijvoorbeeld over onder studies over de Heilige Geest en over de gaven. Man, daar kun je gigantisch veel van leren. Maar als ze in een dienst spreken, is de Heilige Geest nergens te bekennen, hoor. En hoe ze in de gaven moeten functioneren, dat weten ze ook niet. Hebben ze nog nooit gedaan. Maar ze kunnen theologisch helemaal perfect uiteenzetten. Hetzelfde met kerkgroei. Je hebt natuurlijk gigantische boeken over het boek Handelingen, kerkgroei, sleutels. Maar heel vaak de mensen die het schrijven hebben zelf geen grote kerk. Dus er zit gewoon een verschil tussen hoofdkennis en geloof hebben in je hart om het te produceren. En dat is altijd een gevaar. Woord in je hoofd, maar niet in je hart. Want Paulus zegt, kennis maakt opgeblazen. Maar als je denkt, oh, ik weet een hoop, maar er is geen vrucht in je leven.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Ik heb liever mensen met veel minder kennis, maar met geloof. Want die dragen vrucht. Je kan iemand hebben inderdaad die tot bekering komt, helemaal geen christelijke achtergrond heeft. En die kan je gaan uitleggen hier, de Bijbel zegt, je hebt autoriteit over zieken, leg handen op zieken, zullen genezen. Je stuurt ze de straat op, de een naar de ander geneest. En misschien voor de rest heel weinig kennis, maar als ze geloof hebben. Nou, dat is ook een valken. Als je bij heel veel christenen, als ik meer kennis heb, heb ik meer geloof, denken heel veel mensen. Maar dat is niet zo. Je hoeft echt geen nieuwe Bijbeltekst te leren om geloof voor genezing te hebben. Misschien moet de tekst die je al lang gehoord hebt naar je hart.

leg hem de handen op, genees hem. Dus iedereen van, nou, ik kan het wel zo. Terwijl ze er allemaal mee in zouden stemmen dat die tekst waar is. Dus je moet een niveau dieper gaan. Wanneer dat niet zo is, krijg je dus wettische mensen, veroordelende mensen, die precies weten hoe het wel en niet moet, maar die geen vrucht hebben in hun leven. Amen. Dus dat is ook een belangrijk iets om te beseffen. Dus het feit dat je Gods woord, bijvoorbeeld dat je het woord, dus dat zie je ook veel. Dus dit bedoel ik even met gevaren van de geloofsboodschap. Dan hoor je wel, ja, die had echt geloof, want die proclameerde iedere dag. Wel eens gehoord zoiets? Nou, het feit dat je iedere dag proclameert, betekent niet dat je geloof hebt. Als je geloof hebt, zal je proclameren, zal je mond belijden, maar je kan die principes niet omdraaien. En dan dat gebruik ik als een soort bewijsmateriaal. En als je geloof hebt, ga je handelen, maar het feit dat je handelt, betekent niet dat je geloof hebt. Dus nou, dat wetticisme kan ook in kerken een hele heel ding worden. Wij een hele wettische, veroordelende cultuur krijgen waar mensen wel en niet mogen zeggen, doen en laten. Terwijl je moet mensen altijd in genade meenemen naar de openbaring die jij hebt. Want anders krijg je dus mensen die wel voor de gedragsvormen zich aanpassen, maar helemaal geen innerlijke openbaring hebben. Dus ja, ik zeg bepaalde dingen maar niet, want dat mag blijkbaar niet. Maar ze hebben helemaal geen openbaring over het feit dat dood en leven in de macht van de tong is. Dat je kan zegenen, kan vervloeken. Dat je dingen tot aanzijn kan spreken. Maar ja, ze gedragen zich wel in het keurslijf. Dus vervolgens is er nog eens een keer geen vrucht. En de schade is gewoon gigantisch groot. Dus je moet mensen altijd mee zien te nemen in de openbaringen die jij hebt. Amen. Dus niet alleen het principe opleggen, maar neem mensen mee in de reis ernaartoe. Dus heel veel van die principes zijn op zich niet fout, maar het wordt giftig, het gaat verkeerd als het een soort wettisch iets wordt. Als het in het hoofd zit, niet in het hart. Amen. Een derde punt, derde gevaar, is in het algemeen over de geloofsboodschap, en dit zie je heel veel, heeft er ook mee te maken dat er gewoon relatief weinig goed onderwijs over is, zeker in Nederland, wat vertaald is. Mensen hebben wel de klok horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt. Sommige mensen hebben 1 of 2 keer een preek gehoord over geloof en dan denken ze dat ze geloof pakken en weten hoe dingen zitten. Maar hoeveel hebben we met de Faith School al ontdekt? Er is veel meer over geloof te ontdekken dan je eerst dacht. En ook in mijn eigen leven, ik ben al heel lang bezig met het onderwerp geloof en iedere keer dat ik er opnieuw induik, opnieuw op mediteren, opnieuw die teksten, haal ik er weer nieuwe dingen uit. En met alle nieuwe dingen die ik ontdek, kom ik weer verder dan waar ik voorheen was. En het gevaar is dus dat mensen een heel klein stukje pakken en dan denken dat ze de boodschap hebben. En je moet ergens natuurlijk, moet je gewoon gaan beginnen met wat je weet. Maar het is wel belangrijk om je erin te verdiepen. Dus ik heb het ook gehad over de fundamenten en de componenten. Je hebt gewoon de grote pilaren, die fundamenten. Maar je hebt ook gewoon kleinere componenten of principes die mensen moeten pakken. Dus mensen die bijvoorbeeld dingen verwarren met geloof. Dus dat haalde ik aan in die les over het verschil tussen hoop en geloof. Dus hoeveel mensen hebben niet gezegd, ja, maar die had ook echt geloof. Want die zei altijd, ik geloof dat God me gaat genezen. Ik geloof dat God me gaat genezen. Ik geloof dat God me gaat genezen. Uiteindelijk gaan ze gewoon dood. Waarom? Dat is geen geloof, dat is hoop. Ondanks dat je zegt, ik geloof dat, is het hoop. En dat heeft er niet mee te maken dat de boodschap niet werkt. Ergens is er gewoon een bepaalde openbaring nog niet. Of een bepaalde afslag hebben ze ergens gemist. Of een bepaalde openbaring wat je nog mist. En daarom is het gewoon goed om er steeds verder in te duiken. Altijd als ik iets in mijn leven had wat niet werkte, ging ik nooit, God, nou, God heeft het niet gedaan. Ik ging ook nooit van, nou, zie je, dat werkt niet. Markus 11 vers 23 werkt niet. Markus 11 vers 23 werkt wel. Want het woord van God staat vast voor eeuwig in de hemel. Amen. Dus ergens mis ik iets. En ik ben nog niet volmaakt. Ik ben niet volleerd. We zijn onderweg. We zijn aan het groeien. We worden veranderd van heerlijkheid naar heerlijkheid. Dus dan was altijd mijn gebed, Heer, laat mij maar zien waar ik kan groeien. Leer mij. Onderwijs mij. Amen. En dan kom je erachter door de dingen die je leert door de tijd heen van wacht. Het werkte wel. Ik had iets gemist. Of ik had iets ergens een afslag gemist.
Dus dit zie je heel

0: Heel vaak. Mensen, en dat geeft de geloofsboodschap ook schade of verkeerd tegenwoordig. Laatst zag ik nog, ik las een boek van een hele bekende, ik zal geen naam noemen, hele bekende genezingsprediker. En het boek ging over wonderen. En die zegt dan in zijn boek van ja, ook als mensen echt geloof hebben, genezen ze niet altijd. En hij haalt weer een voorbeeld aan van een jongeman die bij hem komt. En of die jongen nou blind was, voor mij was die blind. En dan zegt hij in zijn boek, die jongen had echt geloof. Want die jongen zei, ik geloof dat God me gaat genezen. Of het nu is of later in de hemel, weet ik niet. Maar op een dag zal ik gezond zijn. En dan bidt hij voor de jongen en er gebeurt er niks. En is de conclusie in zijn boek, zie je, zelfs mensen met echt geloof genezen niet altijd. Dus daar ligt het niet aan. Nou, het woord van God leert iets anders. Amen. En dan kom je erachter dat wat die prediker denkt wat geloof is, dat dat helemaal geen Bijbelse definitie is van geloof. Ik geloof dat ik genees. Of het nu is of later in hemel, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Waarom zegt geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt. Een bewijs van wat je nog niet ziet. Later in de hemel, dat is geen geloof, dat is hoop. En dan door dat soort dingen krijgt de geloofsboodschap een, zeker voor mensen die helemaal niet bekend zijn met de materie. Die denken meteen van, oh ja, oh, oké, zit dat zo? Nou ja, oké. En daarom kom je weer op dat punt waar ik ook zoveel over gepreekt heb afgelopen weekend. Het woord van God is waar. Altijd, 100%. En het staat overal boven. Dus wanneer het niet werkt, ligt het nooit aan God. Gods woord is waarheid, hij verbreekt zijn verbond niet. Amen. Dus dat zijn dingen, dan missen mensen bepaalde componenten, bepaalde fundamenten. En dan moet je terug gaan zoeken in je eigen leven, of in die situatie, maar niet bij God en ook niks afdoen aan het woord. Nou, je zal altijd mensen hebben die de boodschap verkeerd vertegenwoordigen. Amen. Daar doe je niks aan. Dat is ook niet, heel veel mensen ook, ja, ik heb gehoord dat Tom de Wal zegt. Ik heb gehoord dat Tom de Wal zegt. Heel veel mensen hebben nog nooit een boek gelezen. Hebben nog nooit een aantal preken geluisterd. Maar ze hebben iets van horen zeggen. Of ze hebben, weet je, je kan Jezus alles laten zeggen als je dingen uit zijn context trekt. Amen. Dus ik had ooit een keer, dat was wel lief van die, ik kan de naam wel noemen, Erika Denk. En op een dag kwam ze hier aanrijden en zat de auto vol cadeaus voor het hele team. En ik had haar nog nooit ontmoet. En toen, dus ze kwam binnen en ik zei, ja, ik wil je gewoon bedanken. En zei, ik hoorde zoveel voorgangers negatief over dat het dwaalleer is en al die dingen. Dus zij dacht, nou, ik ga het gewoon eens luisteren. En uiteindelijk zegt ze, ik heb 200 preken geluisterd. Ik ben zo gezegend, zo opgebouwd. En ik heb geen één ding gevonden wat niet klopt. Dus ik wil je gewoon bedanken voor wat je doet in Nederland. Dat was een hele leuke ontmoeting. Maar mijn punt is, heel van die mensen die dat roepen, hebben nooit een preek gehoord. Mensen die kritiek hebben op onze genezingsdiensten zijn er nog nooit geweest. Dus dan zie je altijd de mensen die er wel geweest zijn. Ja, ik was er, ik ben genezen, mijn dochter is genezen, mijn broertje heeft zijn leven aan de Heer gegeven. Die zijn allemaal genezen en gezegend en gered. En de mensen die er niet waren, die hebben de kritiek. En dus je moet altijd goed kijken, ja, naar wie luister je. En zoek, en dat gaat niet alleen voor ons, dat geldt over alles. Onderzoek dingen gewoon in de context. Als je iets wil weten, lees het hele boek. Luister de hele preek, luister meerdere preken. Amen. Dus ik heb dat jaren terug al een keer geleerd. Toen, ik zal geen naam noemen, maar was een bepaalde gigant, een van de grootste bedieningen van Amerika, nodigde me uit om daar te komen spreken. En ik had er helemaal geen zin in. Want al die mensen die ik kende, die bediening vertegenwoordigd in Nederland, vond ik verschrikkelijk. Ik kon gewoon niet mee overweg. Ik dacht, man, het zijn zulke vaak wettische, veroordelende. En ik vond het helemaal geen fijne mensen. Dus ik werd, uitgenodigd. Dus ik dacht, nou ja, ik ga wel. Dus ik ging daarheen. Op een gegeven moment ontmoette ik die man. Dus dat is een van de bekendste bedieningen ter wereld. En ik dacht van, nou, hij zal ook wel zo vervelend zijn. Hebben ze vast van hem. Maar bij hun was alleen, hun bijbelschool was goed. Dat was de beste en al het andere was fout, weet je wel. Hun dit, hun dat, hun zus. Dus ik ontmoette die man. En ik dacht van, ja, die gaat vast vragen. Ja, waarom geef je niet leiding aan mijn bijbelschool? En waarom ben je niet dit? En het was de meest lieve, zachte, nederige man ooit die ik ontmoet had. Was enthousiast over alles wat we deden. Was gewoon blij, zegenend. En toen dacht ik, nou, de echo is heel anders dan de echte stem. En daar ook de boodschap die hij daar predikte. Dacht ik, man, hoe ze in Nederland die boodschap vertegenwoordigen, lijkt in de verste verte niet op de stem zelf. En dat zijn best wel interessante dingen om van te leren. Amen. Nou, ook wanneer je de boodschap aan anderen over wil geven, zijn er... Pak heel even snel een bordje erbij. En het geldt voor alles over Bijbelse waarheden. Wanneer je bezig bent om andere mensen... En ik wil iets proberen erbij te brengen. Je hebt drie dingen en die moeten eigenlijk... Je hebt waarheid. Het woord van God is waarheid. Maar de Bijbel zegt ook... Spreek de waarheid in liefde. Dus twee is liefde. Je hebt waarheid, liefde en wijsheid. Nou, je hebt vaak alle drie nodig... Je hebt alle drie nodig soms om iemand te bereiken op het juiste moment. En als je de een van die mist, gaat het mis. Als je wel de liefde vertelt en heel veel wijsheid, maar niet de waarheid, ben je er geen reet mee opgeschoten. Heb je mensen misleid. Amen. Maar als je wel de waarheid vertelt, maar niet in liefde of zonder de juiste wijsheid, komt het ook niet aan. Dus op een gegeven moment is het voorbeeld echt van heel lang geleden. Maar dat haal ik aan voor die verschillende soorten geloof. Dat mijn oma was ziek, had kanker. Op een gegeven moment zei ik tegen mijn moeder, ja, heeft oma nog geen geloof? Was helemaal niet handig om te zeggen. Maar ik was een babychristen en die maken wel vaker overal een rotzooitje van. Amen. Net zoals gewoon kinderen alles eruit roepen. Het gooien wat ze denken. Doen babychristenen dat soms ook. Dat is eigenschap van een babychristen. Dat is eigenschap van een kind. Terwijl een Femke, Chloe is nou, ik vertelde het op de Great Faith. Chloe is nou 12, 13 weken. Dus Femke dacht, nou, laat ik eens kijken of ik mijn spijkerbroeken weer pas. Dus die hadden heel lang natuurlijk opgestaafd gezeten in de kast. Dus Fem probeert gewoon de voeten erheen te duwen. Maar dat dus moet je uit elkaar trekken. En Matthew staat er mij en roept... Ach mam, je voet past niet eens. Nou, moeten we misschien nog bepaalde dingen leren. En ze passen trouwens perfect, halleluja. Maar, ander voorbeeld is grappig. Matthew is 3 jaar oud en sinds een week spreekt hij in tongentaal. Dus hij loopt thuis om een kibrala kabana kinalama gandiliki shatra. Maar hij doet het overal. Dus hij kwam bij mijn moeder thuis. Mijn moeder zit in een traditionele kerk, schat van een vrouw. Maar Matthew komt binnen. Kula bakanda la bakanda. Oma, spreek jij al in tongentaal? Dus nu zaten wij van ja, gaan we nou uitleggen. Je gaat niet zeggen, je mag niet overal in tongentaal spreken. Van mij mag je overal in tongentaal spreken. Maar het is niet wijs om iedereen achter de kassa op school, weet je wel, iedereen te vragen. Ben je al gedoopt in de geest? Johannes de Doper. Maar goed. Dus, ik vroeg aan mijn moeder van ja, maar heeft oma nog geen geloof? En ik bedoelde niet eens, ik wist hem al naar God geloofd. Ik bedoelde geloof voor genezing. Kent ze dat überhaupt? Nou, dat was misschien best wel een goede vraag, maar alle liefde en wijsheid ontbrak op dat moment. Dus dat landde niet zo lekker. Amen. Een andere keer, toen was ik... Een aantal jaar terug was ik aan het spreken en ik sprak over de zegen. Dat de vloek verbroken was. En op een gegeven moment vroeg ik in die kerk. Wie weet waar in de Bijbel staat dat je vrijgekocht bent van de vloek. En dat de zegen van Abraham op je is. En dat was een gemeente van echt een paar honderd man. En niemand weet het. Helemaal stil. Dus ik zeg, wie weet waar dat staat? Helemaal niemand. Nou, en ik raakte gefrustreerd. Ik zei, hoe kan je nou ooit verwachten onder de zegen te leven? En niet onder de vloek. Als je niet eens weet in je Bijbel waar... Nou, had ik gelijk, 100%. Ik vind het diep triest. Als van honderden mensen in de kerk, niemand weet waar dat staat. Maar zei ik dat in liefde? Nee. Was dat wijsheid om dat moment te doen? Nee, ook niet. Had ik misschien anders kunnen zeggen, want wel de boodschap aan was gekomen. Amen. Nou, dat zie je. En ook gewoon als je boodschap vertegenwoordigt naar anderen, heb je soms alle drie nodig. Amen. Hoe je iets overbrengt om te zorgen dat het landt. Anders krijg je meer schade dan dat je heel maakt. Nummer 4 gaat dat de boodschap vaak verkeerd vertegenwoordigt of verkeerd begrepen wordt door de buitenwereld. Dus het gaat een beetje door op het vorige punt. De geluiden die je hoort over een bepaalde beweging, een bepaald onderwijs. Ja, is het de bron of niet? En... Ook daarvoor geldt dat heel veel mensen hebben wel de klok horen luiden, maar hebben geen idee waar de klepel hangt. En dan zie je dat mensen komen met allerlei clichés, komen met allerlei karikaturen over bepaalde dingen. En dus een tijdje terug, bijvoorbeeld toen werd ik gebeld voor een interview. Het ging over gebedsgenezing en ik had een soort vooraf gesprek, dat ze wisten waar ze vragen over konden stellen. Ze kregen een dame aan de telefoon over gebedsgenezing. Nou, natuurlijk de eerste vraag die ze stelde is, waarom geneest dan niet iedereen? Hebben die mensen dan niet genoeg geloof? Maar als we het onderwerp geloof hebben bestudeerd, wat hebben we gedaan in de faith school, weet je dat Jezus nooit zegt tegen iemand, je hebt niet genoeg geloof. Of je moet meer geloof hebben. Je hebt geloof, maar je moet afrekenen met ongeloof. Dat is iets heel anders. Dat is een heel ander ding. Alleen dan kan je niet altijd even uitleggen aan een interviewster. Die dat verschil niet snapt. Amen. Dus dan heb je soms best wel bepaalde wijsheid nodig. Van, maar in ieder geval dat soort clichés. En er kunnen heel veel redenen zijn. Maar dat is een reden. Dat mensen gewoon kampen met ongeloof. Met twijfel of met angst. Vanwege jullie ongeloof, zei Jezus. Dus niet de enige reden, maar het is wel de reden. Dus ik zei, ik geloof wel dat God altijd iedereen wil genezen. En nog voordat ik die zin af had gemaakt. Oh, dus je gelooft het welvaartsevangelie. Je zit altijd tegen die clichés en karikaturen op te boksen. Dus ik vroeg, maar wat versta je dan onder het welvaartsevangelie? En dat is vaak een hele goede vraag. Als je te maken met dat soort dingen. Beste, kan je trouwens helemaal niet in discussie gaan met fariseeërs. Maar dat heeft nog geen zin. Maar als je dan toch in gesprek gaat met mensen, vraag dan gewoon eens wat zij geloven. Of wat hun vrucht is. Want je ziet heel vaak mensen die heel veel kritiek hebben op iemand die in genezing wandelt. Hebben zelf nog nooit iemand genezen. Is het gewoon wijzer om gewoon niks te zeggen. Totdat je meer resultaat hebt. En dan zou je die ander kunnen zeggen hoe die het moet doen. Amen. Maar als je dan vraagt, wat geloof je dan? Zelfs maar geloof je dan Kingdom Now? Nou, wat bedoel je met Kingdom Now? Geloof ik dat het Koninkrijk van God er nu al is? Ja, dat is logisch. Want jij zegt, zoek eerst het Koninkrijk. Het is heel lullig als je aan het zoeken bent, maar het is er niet. Amen. Jij zegt, Koninkrijk van God is binnen in u. Of was Jezus een leugenaar? En Petrus zegt, zodat u later rijkelijk toegang wordt gegeven door het Koninkrijk van God. Dus het Koninkrijk van God is er nu en later. En dat is logisch, want het is een nieuw Koninkrijk. Dus, maar mensen plakken meteen ergens een label op. Kingdom Now. Welvaartsevangelie. Ja, wat bedoel je met welvaartsevangelie? Ja, hoe meer geloof je hebt, hoe rijker je wordt. Nee, geloof ik niet. Ik ken ook niemand die dat gelooft. Dus soms is het goed om te zeggen, maar wat geloof je dan zelf? Geloof je zelf het armoede-evangelie? Er is maar één evangelie, dat is het evangelie van het koninkrijk. En in het koninkrijk van God is voorziening en zegen. Amen. Maar soms is het goed om mensen terug te vragen. In ieder geval, maar dat zijn vaak geluiden die naar buiten klinken. En die je naar je toe gegooid krijgt. Hè, dus een ander voorbeeld was, we zouden een seminar doen voor jeugd. En dan mochten voorgangers, over genezing. En dan gingen voorgangers vragen instellen naar mij. Nou, heel veel van die voorgangers die stelden geen vragen, zodat die jongeren meer konden leren. Die wilden mij onderuit halen. Dus wat doe je met iemand die niet geneest? Ik stel gewoon een vraag terug. Wanneer ben je opgehouden met geloven voor genezing voor die persoon? Toch een simpele vraag. Ja, we hebben 3 keer gebeden. Ik zei, dan heb je daar je antwoord. Dat is het probleem. Niet, er is niks mis met onderwijs, maar de manier waarop jij het benadert. Ja, we bidden 3 keer en als dat niet gebeurt, geven we op. Dat is geen Bijbelse lijn. Dus heel vaak door gewoon vragen terug te stellen aan mensen, kom je een stuk verder. Maar mijn punt is, dat heel vaak wordt het door de buitenwereld wordt het verkeerd vertegenwoordigd. Krijg je clichés, krijg je karikaturen, dat soort dingen. En dat is iets goeds om je van bewust te zijn. Het geldt voor alles. Om je daar bewust van te zijn, want heel veel van die karikaturen doen ook enorm veel schade aan. Mensen denken, daar geloof ik niet in. Ze hebben nooit goed onderzocht wat het is. Ze zoeken soms überhaupt niet op wat de Bijbel erover zegt. In plaats van opzoeken wat de Bijbel erover zegt. Dus een hele tijd geleden wilde een aantal theologen met mij in discussie gaan over mijn boek Jezus aanraken. Nou, ten eerste, Jezus aanraken is geen theologisch boek over genezing. Het is een doe-het-zelf boek. Het doel van het boek is niet om van Genesis tot en met Openbaring iedere tekst en komma over genezing uit te pluizen. Het doel van het boek is mensen geloof geven voor genezing, zodat ze genezen. Als je dat als een theologisch boek gaat bestuderen, ja, dan kan je er vast iets op en aanmerken. Dat betekent niet dat we daar geen antwoord op hebben of we niet aan gedacht hebben. Dat is helemaal niet het doel van het boek. Amen. Maar goed, op een gegeven moment zat ik in gesprek met die mensen. En een van die mannen zegt, maar wat zijn de pastorale consequenties van jouw boodschap? Als mensen niet genezen. Want jij predikt dat God wil genezen. Als ze dan niet genezen. Wat zijn de pastorale consequenties van je boodschap? Jij geeft mensen valse hoop. Nou, ten eerste geef ik mensen geen valse hoop. Ik geef mensen geloof. Dus jij gaat er al vanuit dat mensen überhaupt niet genezen. Dus ik zeg, wat zijn de pastorale consequenties van jouw boodschap? Want jij preekt geen genezing, dus bij jou gaan ze sowieso dood. Ja, dat zijn de past. Bij jou hebben ze helemaal geen hoop. Bij mij hebben ze nog valse hoop. We geven mensen geen valse hoop, we geven mensen geloof. Ja, maar ja, wat dan als die zieken dat geloven en ze genezen uiteindelijk niet? Joh, ten eerste, het woord van God is waar. Zeg maar ten tweede, heb jij dezelfde discussie met je huisarts? En met de chirurg? Geneest daar iedereen? Nee. Maar geef je die mensen hun valse hoop zodra die mensen binnenkomen? Nou, je mag mensen geen valse hoop geven. Amen. Soms hoe krom mensen denken. Hey, ik hou niet van die geloofspredikers. Ik ken niemand en die hield alle offers voor zichzelf. Ja, ik ken corrupte advocaten, politieagenten, ministers, paliemedewerksters. Gaan we nou niet meer naar de supermarkt? Laat je nou niet meer je auto repareren omdat je ooit opgelicht bent door een garage? Hoe dom kan je zijn en nog ademen? Dus, mijn punt is, weet je, heel vaak worden die dingen verkeerd vertegenwoordigd. En krijg je dus valse clichés over valse hoop. We geven mensen geloof. En niet iedereen pakt de boodschap. En nogmaals, het ligt niet aan het woord van God. God wil altijd genezen. Maar genezen er meer dan dat je het niet preekt. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
3: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Benieuwd naar Charis Bible College? Of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de discipelschap evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op akp.nl/zaaigoed.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
8: Holy, holy, holy,
9: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dat is dagelijks voedsel voor uw geest. En we zijn bezig met het boek van Colossenzen. We zijn nu inmiddels bij Colossenzen 3 gekomen. Gisteren zijn we begonnen met hoofdstuk 3. Als je nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. En ik heb gezegd dat u bent met Christus gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En we hebben dit leven in een aardse kruik. De schat, deze schat, zegt de Bijbel, in een aardse kruik. Dus met andere woorden, onze fysieke lichaam is een aardse kruik waarin wij de heerlijkheid van God eigenlijk behuizen. De heerlijkheid van God woont in ons. En men ziet nog niet wie we zijn. Maar de dag dat we ons nieuwe lichaam zullen aantrekken, onze verheerlijkte lichaam zullen aantrekken, dan zult men zien wie we daadwerkelijk zijn. Eigenlijk Johannes 3, spreekt je ook precies over. 1 Johannes 3 zegt, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Zie je dat? Hij zegt, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zou worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Wanneer hij geopenbaard is, dan zullen wij ook geopenbaard worden in onze volle heerlijkheid. Nu, terwijl we nog in dit leven zijn, dat heerlijkheid zit nu in een aardse kruik, in jouw menselijke lichaam. Waardoor mensen zien niet dat wij daadwerkelijk kinderen van God zijn. Van buiten zien ze dat niet. We weten het zelf hoor. Maar de natuurlijke mens ziet dat niet. Ze zien geen verschil tussen ons en hun, in de zin van buiten. We zijn gewoon nog steeds mensen zoals hun. Maar in ons is de heerlijkheid van God. En we zijn kinderen van God. We zijn geboren uit hem. En we lijken volledig op hem. Dus het is belangrijk dus om dit in je mind, in je gedachten te hebben. Dat jij bent een kind van God. En eigenlijk als je leest in het boek van Romeinen. In het boek van Romeinen. Romeinen 8 vers 19. Met rijkhazend verlangend immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Dat woord daar is, zijn de zonen van God, de kinderen van God. Met rijkhazend verlangen. Dus eigenlijk de hele schepping. De bloemen, de bomen, de dieren. Alles is aan het wachten op de openbaar worden van Gods zonen. Vol in hun heerlijkheid. Want wanneer zij geopenbaard, wanneer wij geopenbaard zullen worden in onze heerlijkheid, zoals Christus, dan zou ook alles in natuur, alles zou weer veranderen. En alles zou weer vol levend zijn. Waarom? De Bijbel zegt dus in Romeinen 8 vers 20. Laten we doorlezen. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Zie je dat? De schepping. Alles wat er is. Is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig. Maar door hem die onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zou bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Nou, dit is een hele mooie vers. Romeinen 8 vers 21. Hij zegt, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Nou, wat zegt deze tekst eigenlijk? In onze huidige wereld is er een wet van verderf gaande. Waarom? Hoe is het begonnen? Toen Adam zondigde. De Bijbel zegt Romeinen 5 vanaf vers 12. Door de overtreding van één mens was de zonde de wereld binnengekomen. En door de zonde de dood. Dat is verderf. De dood is verderf, oké? Nou, nu zegt de Bijbel dat de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Dus toen Adam en Eva zondigden, verderf kwam onze wereld in. Verderf kwam onze wereld in, de dood eigenlijk. de wet van verderf. Alles wat in deze wereld is, heeft een wet, heeft een neiging om achteruit te gaan als je het niet onderhoudt. Stel je voor, je woont in een huis en je gaat op vakantie, één man. En je hebt alles schoongemaakt voordat je weggaat. Als je terugkomt, je gaat stof van overal zien. Hoewel, niemand is in het huis geweest. En je hebt alles netjes en schoongemaakt. Nou, wat gebeurt er? De wet van verderf is in de wereld al. De stoffen die helemaal ineens in je huis komen. En je komt terug en je moet weer schoonmaken. Terwijl niemand was in het huis dit hele maand. Of bijvoorbeeld, je woont in een huis en je hebt nooit de huis onderhouden. Nou, wat gebeurt er? Het is logisch, in de zin van niet logisch per se, maar het staat vast dat alles gaat achteruit. Want de muren worden beschimmeld, noem maar op. Dus je moet altijd onderhouden. Je moet alles onderhouden in deze wereld. Waarom? Omdat de wet van verderf is aan het werk. Maar prijs de Heere. Prijs onze Heere Jezus Christus, die ons heeft bevrijd van de wet van verderf. En nu als kinderen van God, voordat het volledig openbaard zou worden, wij kunnen al dat openbaring gebruiken en zeggen, in mijn leven, verderf zal geen stand houden. De dood zal nooit stand houden in mijn leven. Alles wat ik doe zal lukken. Mijn kinderen zullen in gezondheid zijn. Mijn handen zullen alleen maar succesvolle dingen verrichten. Nogmaals, laten we lezen eigenlijk Romeinen 8. In de hoop ook dat de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Nou, de schepping kijkt naar de bloemen, de gras, alles, de bomen. Ze zijn aan het degenereren. Degeneration zeg je in het Engels. Degenereren. Ze zijn aan het achteruit gaan. Als je geen water geeft aan een plant, dan gaat hij gewoon dood. Maar zo was het nooit bedoeld. Ik heb gehoord van mensen die bijna doodservaring, of ze zijn dood geweest. Als ik boeken lees, ze zeggen dat in de hemel alles leeft. Zoals de planten leven. Zelfs de planten leven. Alles leeft. Alles heeft levend. Alles is extra levend. Daar is alles leven. Daar is het leven aan het werk. De wet van verderf werkt daar niet. De wet van verderf werkt alleen maar in ons wereld. En daarom zie je dat wij ook oud worden. Een kind wordt geboren. Je groeit op om wat? Om oud te worden. Nou, je weet, je gaat in de eeuwigheid leven als je in Jezus gelooft. Je zal nooit oud worden in je verheerlijkte lichaam. En nu, wij als kinderen van God, wij hebben al een voorsprong. Met andere woorden, dat leven die geopenbaard zal worden later, waar de schepping op wacht, wij hebben het al in ons. Wij hebben dat leven al in ons. En we kunnen dat leven gaan gebruiken om tegen het wet van verderf in te gaan. Met andere woorden, wij kunnen dat wat al wat klaargelegd is voor ons, voor eigenlijk voor de wereld, dat wat al wat klaargelegd is voor de wereld, is nu al reeds in ons. En wij kunnen alvast gebruik ervan maken voordat wij überhaupt in dat nieuwe verheerlijkte lichaam komen. Man, dit is de wonder van het christendom. Je kan al wandelen in gezondheid, 24-7. Je kan al een leven leiden zonder mood swings. Weet je, sommige mensen hebben mood swings, zeg ik altijd. Vroeger had ik het ook. Dit was misschien 10 tot 12 jaar geleden. Dat je ineens, je voelt je gewoon down, je weet niet eens waarom. Nou, dat was lang geleden, toen ik het woord van God begon voor mijzelf te lezen. En ik zei, volgens mij was het 10 jaar ongeveer geleden. Ik zei, vanaf deze dag nooit meer mood swings. Nooit meer. En dat is nooit meer gebeurd. Als de mood swings bekomen, ik zei, nee. Ik ben altijd en alle tijden blij. Ik verheug mij in de Heere. Mensen die vaak in tongen spreken. Dit is een geheim van tongentaal. Mensen die dagelijks vaak in tongen spreken. Die dagelijks in tongen spreken. Ze zijn bijna nooit depressief. Ze hoeven niet depressief te worden. Want weet je waarom? Wanneer de dingen van het leven gebeuren. Wat gebeurt er? Ze staan hun geest. Neemt de overhand. En daarom zei Paulus. Verheug je in de Heere. Verheug je wat? In de Heere. Verheug je continu. In de Heere. Nou, Romeinen 8 zegt vers 21, 22 zegt, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Heel de schepping. En vers 23 zegt, en dan niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Dus wij hebben al de heerlijkheid in ons. Wij, dan zegt hij daarna, wij die de die de eersteling van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Hij zegt niet in de verwachting van aanneming tot kinderen, nee, in ons geest, nee, we zijn al aangenomen als kinderen, oké? Hij heeft het je over de volledige verlossing, dat is ook van het lichaam. De dag dat we dit mortale lichaam, deze vergankelijke lichaam, zal inruilen voor een onvergankelijke lichaam. Maar in dat vergankelijke lichaam zit al de glorie van God. Zie je dat? Dus jij kan de autoriteit nemen over je vergankelijke lichaam en levend vanuit je geest. Zodat je altijd de overhand zou hebben over de dingen, de natuurlijke dingen van deze wereld. Dat je de overhand daarover zou hebben. Dat je de overhand daarover zou hebben. Dat is mooi. Je kan altijd vanuit je geest leven. En dat is het ding dus. Wanneer wij tot Christus zijn gekomen, we zijn niet gewoon. We zijn niet gewoon net zoals iedereen. Terug naar Colossense 3. Hij zegt vers 4, want wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar dat heerlijkheid is al reeds in jou, zegt Paulus in 2 Korinthe 4. Zie je, we zijn nu schriften aan het bij elkaar aan het brengen. Schriften bij elkaar aan het brengen. We zijn niet aan het wachten op de heerlijkheid. Het is al in ons, maar we wachten op de heerlijkheid in de zin van voor het verlossing van ons lichaam. De volledige package. Nu zijn we, onze geest is opnieuw geboren. We zijn kinderen van God. Dan zegt in Romeinen 12, vers 2, vernieuw je denken, vernieuw je gezindheid. Word getransformeerd door het vernieuwen van je gezindheid. Dat is je ziel. Je ziel is in een proces van transformatie. Je ziel is in een proces van transformatie. En ons lichaam wordt getransformeerd op één dag. Dat is waar we nu op wachten. Maar tot die tijd moeten wij ons ziel, ons gezindheid transformeren door het woord van God. We moeten gaan zien wie we zijn. Zodat wanneer wij dat nieuwe lichaam aan hebben, dan hebben we al voorsprong. Dan hebben we al voorsprong. Weet je, daarom zei Paulus, wat bedoel ik ermee eigenlijk? Laat me vertellen wat ik ermee bedoel. Paulus zegt in het boek van 1 Timotheus, hij zegt, lichamelijke oefening is van weinig nut. Ik heb hierover geschreven eigenlijk in mijn boek, genaamd How to Grow in Christ. Je kan het downloaden via www.churchnation.nl en dan ga je naar shop. Dan kan je de PDF gratis gewoon downloaden. Je kan ook fysiek bestellen, maar dan moeten wij nog allemaal instellen. Als het goed is, kan je al fysiek bestellen. Volgens mij nog niet. Volgens mij kan je nog niet fysiek bestellen. Maar dan, als het zover is, dan kan je hem gewoon fysiek bestellen. Nou, Paulus zegt, hij zegt, lichamelijke oefening is van weinig nut. Laten we lezen 1 Timotheus 4 vers 8. Want het oefening van het lichaam is van weinig nut. Het heeft wel nut als je je lichaam beoefent, maar het is van weinig nut. En dan zegt hij, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Je lichaam moet je goed verzorgen, want dat is jouw enige toegang tot de fysieke wereld. Hij zegt, maar het godsvrucht is nuttig, dat is geestelijke oefening, is nuttig voor alle dingen, opdat zij belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dus wanneer je je geest beoefent, dus met andere woorden, je mediteert, je leest je Bijbel, je bidt dagelijks. Hij zegt, het heeft nut, niet alleen maar in deze leven, maar ook in het toekomende leven. Waarom? Alles wat je nu leert volgens Gods woord, neem je mee. Soms denken mensen van, oh, wanneer je in de hemel komt, dan weet je alles gelijk. Nee, dat is niet waar. 1000% niet waar. Sommige mensen moeten nog steeds onderwezen worden in de hemel. Waarom? Wanneer je sterft, jouw ziel en jouw geest, jij bent een geest en je hebt een ziel. Nou, hoe jij denkt nu is hetzelfde manier hoe je gaat blijven denken. Oké, je denkt van, huh? Wat bedoel je daarmee? Lees opnieuw 1 Timotheus 4 vers 8. Want het oefenen van het lichaam is van weinig nut. Maar de geestelijke oefening, de godsvrucht, is nuttig voor alle dingen. Omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Wat je allemaal investeert in Gods woord nu in dit leven, ga je gebruiken je na. 100%. En het is niet van, oh ja, ik ben hier op aarde en daarna als ik in de hemel kom, weet ik alles over God. Nee, 100% niet. Daarom benadrukken wij van, hey, ken je Bijbel, ken de Here, leer de Heilige Geest kennen, want je hebt het hierna nodig ook. En daar zou je natuurlijk verder over God leren. Maar het is beter om gelijk als je daar bent, dat je niet gelijk in een schok bent. Want het is een nieuwe wereld. Dat je alvast erover hebt geleerd. En dat het al in jouw ziel, in jouw gezindheid helemaal is doorgegaan. En zodat wanneer je in het nieuwe leven terechtkomt, you're confident in a certain way. Niet zo zo confident, niet zo zo vrijmoedig helemaal. Maar je bent vrijmoedig tot een bepaald niveau. In a certain way. En je kan nog meer leren over de Heer. Want van eeuwigheid tot eeuwigheid zullen wij hem leren kennen, zegt de Bijbel. Zoals de engelen leren hem elke dag nog steeds kennen. Want hij is oneindig. Hij is oneindig. Nou, mijn tijd is alweer bijna om vandaag. En voor nu, ik geloof dat je een gezegende dag gaat hebben. Dat je een gezegende dag, als je in de avond luistert, je hebt een gezegende dag gehad. En voor nu zeg ik God zegen en tot morgen weer. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God. De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio. The Weekend Show. The
3: Weekend Show. Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: In het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes vat Johannes in een paar woorden samen wat Jezus voor ons heeft gedaan. In Johannes 1 vers 16 schrijft hij: uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Het is enkel genade wat de klok slaat. Het kan niet op. Gods genade is verbazingwekkend, overweldigend en wonderbaarlijk. Het moeilijkste is misschien wel dat je er niets voor hoeft te doen. Je hoeft je niet te bewijzen of je ervoor in te spannen. Je hoeft alleen maar te geloven in Gods nooit falende en eeuwige liefde en je hart te openen. Dan kan God je begenadigen met hemelse liefde en wordt je hart gesterkt door zijn buitensporige genade. Gods genade is zo veelomvattend dat je het niet moet uitleggen, maar overdragen. Elke keer dat jij anderen genade schenkt, zoals jij genade van God hebt ontvangen, krijgt genade een gezicht. Dat is wat Paulus bedoelde toen hij in Efeze 2 vers 7 schreef dat jij geroepen bent om in de toekomende tijd de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen aan een wereld die geen genade kent. Jij mag de overweldigende genade van God en het geschenk van gerechtigheid aannemen, zodat jij je identiteit en vrijheid in Christus kunt ontvangen en omarmen. Elke dag mag jij nu vrijmoedig tot Gods troon van genade naderen, want God heeft jou in eenheid met Christus volkomen goedgekeurd en aanvaard. Je bent ten volle geliefd. Niet omdat jij altijd zo voorbeeldig leeft, maar om wat Christus voor jou heeft gedaan. Het Latijnse woord voor genade is gratia. Gods genade is gratis, maar niet goedkoop, zeggen we. Jezus stierf in jouw plaats, zodat jij verzoend bent met de Vader en elke dag mag leven in zijn genade. Deze genade mag weer klinken in jouw dankbaarheid aan Jezus. In hem heeft Gods genade voor eeuwig een gezicht gekregen. Zijn onvoorwaardelijke liefde doet je dicht bij hem blijven. Wat er ook gebeurt.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: God Radio, het geluid van hoop.
0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
5: Niet wij, maar de Heer doet het. Het is de Heer die ons met de volledige overgave wil helpen. De Heilige Geest zegt ons dat wij het bij Hem kunnen brengen. Maar ook al doen we het, dan komt er dikwijls zo'n twijfel in ons hart. Was het werkelijk echt? Was het volledig, die overgave? Vraag je dan aan jezelf? Er is zo'n heerlijke tekst in de Bijbel die me daarbij zo geholpen heeft. De Heer Jezus zei tegen een vader die bij hem kwam om hulp met een door een duivel bezeten zoon: alles is mogelijk, dengene die gelooft. Toen riep die man: Heer, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Nou, we zouden zeggen, dat was een klein geloof. Maar intussen triomfeerde het maar over de duivel en de boze demon was uitgeworpen. Als u en ik nu komen en zeggen: Heer, ik wijd mijzelf in volkomen overgave aan u, dan mag het misschien gezegd zijn met een bevend hart. Het kan zijn dat je niets voelt van kracht, van zekerheid. Maar het zal gelukken. Wees maar niet bang. Kom zoals je bent en de kracht van de Heilige Geest gaat in je werken. Ik moet ineens denken aan de Heer Jezus in Gethsemane. De Heilige Geest gaf hem kracht zich volkomen over te geven. Maar wat een nood, een angst kwam er over hem. Als er nou bij u zwakte en beven is, vertrouw maar op het werk van Gods Geest in u en geef u over. En vertrouw dan dat God u aanneemt. Kijk nu naar Hem. Soms zijn we zo bezig met onszelf, maar we moeten met God bezig zijn. Zeg maar gerust: Heer, ik begrijp het niet helemaal. Maar ik neem uw voorwaarden aan dat ik mij volkomen moet en mag overgeven. En dan gaat u mij zegenen en tot een zegen maken. Als u dat zachtjes zegt en misschien met vrezen en beven, maar u zegt het dan toch maar, dan kunt u ervan op aan dat God daar notitie van neemt. Hij luistert. Hij schrijft het in zijn boek. En neemt je dat moment helemaal in zijn bezit. U voelt het misschien niet. U realiseert het nog niet. Maar u hoort nou helemaal van hem. Het is zo heerlijk dat we zo van alles met hem bespreken kunnen. Vertel het hem maar. Vertel het hem maar allemaal. Als er twijfel, als er niet begrijp is of wat dan ook. U hoort van hem. En u niet alleen maar spreken tot hem, maar luisteren naar zijn stem. Dat oude verhaaltje van het verloren brosje heeft me zo geholpen. Iemand verloor een kostbaar brosje toen ze in een theater was geweest. Ze zag dat ze het miste toen ze thuis kwam. De volgende dag vroeg belde zij de conciërge van het theater op en vroeg of hij een brosje had gevonden. Nee, zei de man. Maar waar hebt u gezeten? Ik zal eens kijken of het misschien nog onder uw stoel ligt. Ik zat op de 5e rij op de 2e stoel. De man ging kijken en vond het brosje. Hij ging naar de telefoon en zei: ja, wat fijn, ik vond uw brosje. Hallo? Hallo? Hij kreeg geen antwoord. Ze had de haak van de telefoon neergelegd. Ze heeft nooit geweten dat haar brosje gevonden was. De Heilige Geest leert ons veel van den Heer te verwachten. Luister naar den Heer. Hoor er niet meteen zijn stem? Den wacht geduldig. Ook het wachten op den Heer is een zegen. Hij is een goede herder. En een goede herder spreekt tot zijn schapen. Niet meteen de haak neerleggen. Hij heeft u lief en verlangt u een heleboel te zeggen. Heer Jezus, ik dank u dat u zoveel van ons houdt. Vergeef ons dat we soms zo weinig rust en geduld hebben naar u te luisteren. Dank u dat u het alles wilt doen wat wij niet kunnen. Maak het ons maar duidelijk dat alles over het hoe en waarom van de volledige overgave, hoe dat allemaal moet. Dank u dat we weten dat als we ons aan u geven, u ons aanneemt. Halleluja. Wat een heiland.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: God Radio. Je radio leeft weer.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Wij spreken deze periode over het onderwerp opwekking waarbij de kerk verantwoordelijk is. Op je wegen zal het licht schijnen.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: Al eerder hebben we ons verdiept in het woord voor kerk. Zowel gisteren als eergisteren. Als voorbeeld is er gesproken over een Griekse stadstaat uit de oudheid, uit Athene. En dat roept iets bijzonders in mij op. Ik wist dit eigenlijk al jaren geleden, maar ik heb het opnieuw ontdekt, zegt Dirk. In de stad Athene was er een grondlegger, een soort George Washington, die de wetten van Athene gaf. En zijn naam was Solon. Vanaf dat moment konden de wetten niet meer worden veranderd. Maar er was ook de Ecclesia, het bestuurlijke orgaan. En dat had wel de bevoegdheid om besluiten of decreten te nemen. Ze konden de wetten dus niet veranderen, maar ze konden wel besluiten nemen die binnen dat kader werden uitgevoerd. Voor mij is dat een treffend beeld van de kerk. Christus heeft de wetten gegeven, maar wij kunnen de decreten uitvaardigen. Wij mogen de wet van God niet overtreden,

0: die komt van Jezus, die het hoofd is over alle dingen voor de kerk, die zijn lichaam is. Door de kerk heen voert Jezus zijn verlossingswerk uit. Hoe lang we het ook hebben uitgesteld, wij hebben het brengen van het evangelie aan alle volken bijna 20 eeuwen vertraagd. Jezus zal niet uit de hemel komen om het werk zelf af te maken. En bovendien, hij komt sowieso niet terug voordat het voltooid is. De sleuteltekst voor Derk Prins Ministry staat in Matteüs 24, vers 14. Daar staat: en dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Wanneer komt dat einde? Wanneer het evangelie van het koninkrijk in de hele wereld aan alle volken is verkondigd. En dat is niet een menselijk alternatief evangelie, maar het echte evangelie van het koninkrijk van God. Wie is er verantwoordelijk om dat evangelie aan alle volken te verkondigen? Kun je zeggen: ik ben samen met de rest van het lichaam verantwoordelijk? Jezus zal niet uit de hemel komen om het over te nemen. Hij wacht. Ik denk dat hij geduldig wacht, maar in zekere zin ook wel ongeduldig. Hoeveel andere dingen hebben wij toegestaan om voorrang te geven boven deze opdracht? Ik wil iets persoonlijks delen, zegt Derk. Rut en ik zijn in 1978 getrouwd. In 1979 voelde ik dat de Heer tegen me zei dat ik een radioprogramma moest beginnen. Ik zag mezelf helemaal niet als radioprediker. We hadden geen eens financiële reserves. Toch gingen we in een iets wat aarzelende gehoorzaamheid aan de slag. En we begonnen een programma en dat heette Today with Derk Prins. Het werd uitgezonden op 8 radiostations met een budget van $8.000 per maand. En we wisten eigenlijk niet waar het geld vandaan moest komen. Maar we deden het in gehoorzaamheid en met visie. En dat is het punt. We begonnen gewoon en God nam het over. Als wij nooit waren begonnen, had God het werk ook niet kunnen overnemen. Wij dragen dus verantwoordelijk ten opzichte van Jezus, die het hoofd is van de kerk, als leden van zijn lichaam om dat te doen wat hij ons opdraagt. Wij zijn ook verantwoordelijk om zijn autoriteit uit te oefenen als zijn bestuurlijke lichaam. Er is vandaag in veel delen van de wereld een groot gebrek aan autoriteit. Overal, Amerika, Nederland. Een deel daarvan komt doordat de kerk de autoriteit van Jezus Christus niet heeft vertegenwoordigd. En vaak komt dat omdat de kerk zelf niet onder zijn autoriteit staat. Er is maar één hoofd van de kerk en zijn naam is Jezus. Alles wat niet onder zijn heerschappij staat, is geen kerk.
1: En dan nu de proclamatie van deze week.
2: Guess how we're going to begin.
3: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
2: With a proclamation.
3: Proclamatie.
1: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
4: God is mijn vader. Ik wil bedenken hoe groot de liefde is die God de Vader mij gegeven heeft. Ik word een kind van God genoemd en dat ben ik ook. Mijn Vader heeft mij gemaakt. Hij heeft mij in liefde uitgekozen en voorbestemd om als zijn kind te worden aangenomen. Hij weet wat ik nodig heb, nog voordat ik tot hem bid. Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, zo zorgt God voor mij. Niemand kan mij roven uit de hand van mijn vader. Ik heb de geest ontvangen om Gods kind te worden. Door hem roep ik God aan met papa, vader. Ik wil zo leven dat ik God blij maak. Net als Jezus zeg ik, mijn voedsel is dat

0: wil doe van mijn Vader en zijn werk volbreng. Amen.
1: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
2: Vader, u bent ons tegemoet gekomen in uw Zoon. Dank u voor dat offer. Deze dag willen we weer het besluit nemen om op onze wegen uw licht te ontvangen. Ik neem het besluit om ook vandaag uw instructies te volgen en tot een getuigenis te zijn van de autoriteit die u gegeven heeft aan de Heere Jezus als hoofd van uw kerk. Amen.
3: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
4: And I want you to know God loves you.
3: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
4: He's never given up on you. You understand?
3: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
4: You may have given up on him, but he has never given up on you.
3: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
4: Thank you, Lord.
3: Dank u, Heer.
4: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
3: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
4: Praying to Jesus, not to me.
3: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
4: I'll give you the words. You say them after me.
3: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
4: Lord Jesus, I'm sorry.
3: Heere Jezus, het spijt me.
4: That I turned my back on you.
3: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
4: And went my own way.
3: En mijn eigen weg ben gegaan.
4: Tonight I repent.
3: Vandaag bekeer ik me.
4: I turn back to you.
3: Ik keer terug tot u.
4: I submit myself to you.
3: Ik onderwerp mijzelf aan u.
4: And I ask you to have your way in my life.
3: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
4: Take me as I am.
3: Neem me zoals ik ben.
4: And make me what you want me to be.
3: En maak me wat u van mij wil maken.
4: I want you to say those last words again. Take me as I am.
3: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
4: And make me what you want me to be.
3: En maak me wat u van mij wil maken.
4: In the name of Jesus.
3: In de naam van Jezus.
4: Amen.
3: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
1: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gaz Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus?
11: I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus. Dus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
12: Why didn't you come?
13: Take away the storm. What are they doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
4: Top 33!
0: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
9: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
11: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
3: The Weekend Show.
4: The Weekend Show.
5: God Radio. Baken van licht.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Drukwerk nodig? Goed voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
4: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

je heel erg gesmolten bent. Maar ja, dat is aan deze kant wel een klein beetje het geval, hoor. Het is echt de zomerradio met zomerse temperaturen, zeg maar. Dat was Tiki Lau met Spirit Breakout. En die kwam je vorige week ook al tegen in de christelijke top 33. Nieuw winnen op nummer 17. Maar in de christelijke EDM top 12 staat hij deze maand gewoon helemaal bovenaan. Op nummer 1. En ik vind dat nog steeds mooi dat we met die lijst veel breder kijken dan alleen naar eigenlijk ja, wat traditioneel op christelijke radio wordt gedraaid. Pop, rock, hip-hop, worship, dance. Als er mensen massaal naar luisteren, dan hoort het er dus gewoon bij. Ja, dat vind ik dan wel. De complete lijst van augustus vind je trouwens op christelijke top 33.

12 beste hits van dit moment. Noem het maar op, christelijketop33.nl. Van harte welkom in de weekendshow. Wij gaan door met nog zo'n nieuwe binnenkomer uit de top 33. Een heel jong mannetje, ja, een tiener gewoon nog. Tate Butts met My Defender. En daarna nieuwe muziek van Sydney Alexander, Something Big.

Dit is de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Sydney Alexander met Something Good hoorde je zojuist voorbij komen. En we blijven nog even in de muziek die vorige week tijdens de christelijke top 33 voorbij kwam. Want er staan er nu twee achter elkaar klaar. Lana Crawford kwam met Living Room Floor. Living Room Floor, zo ja, even goed zeggen. Die kwam nieuw binnen op nummer 27. En Micah Tyler vinden we met Perfectly deze maand op nummer 30. En daarna gaan we naar een band waar we de afgelopen weken nogal wat aandacht aan hebben besteed. 363. Na bijna 11 jaar is er weer een volledig nieuw studioalbum, Voyage. En Seeker is één van die 10 tracks daarop. Op christelijketop33.nl staat inmiddels ook een uitgebreid achtergrondverhaal over de terugkeer van John Ellis en 363. Maar nu is het Lana Crawford.

363 met Seeker. Wat ik bijzonder vind aan die terugkeer is dat het niet voelt alsof John Ellis probeert om 363 uit de mottenballen te halen en nog één keer het oude kunstje te doen. Dat had heel makkelijk geweest overigens. Gewoon de gitaar weer oppikken en verder gaan. Voyage gaat juist over wat er in die tussenliggende jaren is gebeurd. En dat heb je vorige week ook kunnen horen in het interview wat ik met hem had. Uitputting, geloofsvragen, afstand nemen en uiteindelijk opnieuw ontdekken waar het allemaal om begonnen was. Dat hele verhaal kun je ook lezen op christelijketop33.nl. En muzikaal schakelen we nu behoorlijk eigenlijk 363 eruit. En hiphop erin. Ja, Hulvey samen met Connor Price. Leuk achternaam trouwens. En Automatic, die stond vorige week ook in de top 33. Deze maand staan ze op 32, om heel precies te zijn. Daarna Andrew Rip en Jervis Campbell met Hold Me Up. I can't come back.

hoorde muziek van Andrew Rip en Jervis Campbell. Hold Me Up in de weekendshow op God Radio. En even terug naar die lijsten van vorige week. Want naast de grote top 33 hebben we natuurlijk ook de tip 12. De platen waarvan we denken, of beter gezegd waarvan de cijfers beginnen te vertellen, dat ze onderweg zijn richting de hoofdlijst. Praise Panda staat daar deze maand op nummer 6 met Your Love. Vorige maand nog nummer 2, dus hij zakt wel iets. Maar hij blijft nadrukkelijk in beeld. Je vindt die tip 12, zo heet hij eigenlijk, de top 33 en de aparte EDM, de Nederlandse en de praise en poplijsten, allemaal op www.christelijketop33.nl. Go check that out. Nu eerst Praise Panda, daarna

0: praying.
1: Dave Turner met Somebody's Praying. Je hoorde hem zojuist in de weekendshow op Galt Radio. Ja, waar anders. En als je vorige week naar de top 33 hebt geluisterd, dan weet je dat Joshua Queen momenteel behoorlijk stevig vertegenwoordigd is. Demons staat deze maand op nummer 2. Maar ook de plaat die ik nu voor je klaar heb staan, doet het uitstekend gewoon. Make Heaven Crowded staat op nummer 7. En dat is precies waarom ik het leuk vind om zo'n lijst een week later niet meteen weer in een la te stoppen. Het vertelt ons welke platen op dit moment werkelijk leven. En die kunnen we dan vervolgens natuurlijk gewoon tegenkomen in de weekendshow. Ja, doe eens gek. De hele lijst kun je overigens nog eens even terugkijken, als je dat zou willen, op www.christelijketop33.nl. Joshua Queen dus. En daarna Lunexus met Never Be.

Als ik heel eerlijk ben, hè, en ja, dat ben ik af en toe, dan is dit toch wel een van mijn favoriete EDM-nummers. Lunexus met Never Be op God Radio. Wij gaan richting het laatste stukje van dit uur. En ik heb nog twee mooie samenwerkingen voor je. Eerst Phil Wickham, en die werkt dan weer samen met Kane. En dan heb je een plaatje dat heet God Is Good. En die versie verscheen eerder dit jaar en staat ook op de uitgebreide editie van Wickham's Song of the Saints. Ja, dat is een album. Voor het geval dat je het mag afvragen. Daarna sluiten Zach Williams en Ben Fuller aan met Wait For Me. Die laatste hoorde je vorige week ook nog in de christelijke top 33. Drie plaatsen omhoog en deze week op nummer 21. Deze maand, sorry, ik moet even wennen aan het feit dat het geen wekelijkse lijst meer is. Deze maand op nummer 21 dus. Dus als je na deze weekendshow nog even wilt neuzen door alles wat er momenteel gebeurt in de christelijke muziek, christelijke top 33.nl. Niet alleen de lijsten, maar inmiddels ook nieuws en achtergrondverhaal.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Wederom een hele goede middag en van harte welkom terug in de weekendshow. Het nieuws is zojuist achter de rug en het tweede uur is van start gegaan. KB, een no big deal met God a Reason. Vorige week hoorde je hem natuurlijk ook nog in de christelijke top 33. En daar staat hij deze maand stabiel op nummer 20. Maar degene die nu komt, die doet het eigenlijk nog een stuk beter. Ja, Forrest Frank kwam met Two Step The Enemy rechtstreeks binnen op nummer 6. En dat zegt wel iets over hoe snel nieuwe muziek tegenwoordig kan bewegen. Je hoeft niet eerst maandenlang ergens onderaan te bungelen voordat een plaat groot kan zijn. Nee, de actuele lijst vind je trouwens nog steeds terug op christelijketop33.nl. Ja, ik blijf het maar even noemen. Forrest Frank dus, Two Step The Enemy. En daarna H&G 10 met

Jackson G10. Ja, je zal het vast op een bepaalde manier uitspreken, maar ik heb geen idee hoe. Dus ja, ik noem het maar gewoon met de letters. Ja, hold me up, hoorde je juist in de weekendshow dus. En nu krijgen we drie platen waarbij ik toch weer even terug moet naar die top 33 van vorige week, hoor. John Reddick staat met Holding On en Praise God deze maand op nummer 22. Daarna Elevation Rhythm en die zitten echt in een totaal andere categorie. Thank God I'm Free staat op nummer 4, terwijl Washed zelfs op nummer 1 staat in de maand augustus. Ja, deze maand dus. Twee tracks in de top 4 dus. En daarna Sarah Reeves met Overnight Success. Die staat nog net buiten de hoofdlijst, maar inmiddels wel op nummer 2 in de christelijke top 12. En dat begint dus behoorlijk aan die deur te kloppen. I've been

Soms heb je van die platen, ja, hoe zal ik het zeggen? Die zijn ontzettend goed. Ze klinken lekker, ze zijn leuk. Maar ze vallen net buiten die top 33, zeg maar. Waardoor ik ze toch niet in die lijst kan zetten. Sarah Reeves is er daar eentje van. Overnight Success. Nummer 2 in de tip 12 op dit moment. Dus eentje om de komende maand heel goed in de gaten te houden. Laat ik het zo zeggen. De streams doen het overigens wel een stukje beter. Dus het zou zomaar kunnen dat ze komende maand wel in de top 33 gaat verschijnen. Alle lijsten kun je trouwens bekijken via christelijketop33.nl. En daar vind je tegenwoordig ook het laatste christelijke muzieknieuws bij. Wij gaan door met Matt Maher en Gonna Be Alright. Daarna krijg je een van de grootste cijfers uit de top 33 van augustus. Dex stond vorige maand nog op 28 en schiet deze maand 19 plaatsen omhoog naar nummer 9 met God Can You Hear Me. Een titel die meteen duidelijk maakt dat dit niet bepaald een oppervlakkig liedje is. Maar eerst, Matt Maher.

God, can you hear me? Van 28 naar 9 in de christelijke top 33 van vorige week. Tenminste, van deze maand, die vorige week is uitgezonden. Ja, zo moet ik hem zeggen. En ik vind dat persoonlijk een van de interessantste platen in de lijst, als ik heel eerlijk moet zijn. Want juist omdat hij niet klinkt als het standaardplaatje dat mensen soms bij, ja, christelijke muziek hebben. Het is rauw, het stelt vragen en het klinkt alsof iemand, ja, als iemand die daadwerkelijk tegen God praat vanuit, ja, waar hij zit, zeg maar. En ook dat hoort wat mij betreft gewoon thuis op christelijke radio. We gaan door met God's Warrior en Open Eyes. Daarna Ann Wilson met, samen doen ze dat met Cole Swindle. Ja, nou ja, goed. Leuke tongbreker. Nou ja, goed, niet helemaal. Cole Swindle. Ja, zie je wel. Lukt me wel. Still Hook steeg deze maand 3 plaatsen en staat op nummer 33 in de top 33.

De christelijke top 33, want We The Kingdom staat er deze maand ook in met hun nummer Rescue Me. Wel eentje die terrein verliest, dat moeten we er dan wel weer eerlijk bij zeggen. Van nummer 18 naar nummer 25 gingen ze deze maand. En dat is natuurlijk ook onderdeel van een hitlijst. Ja, niet iedere plaat kan alleen maar omhoog. Nieuwe releases komen binnen, andere nummers die krijgen meer streams. En zo ja, blijft die lijst gewoon bewegen, zeg maar. Ja. Op christelijke top33.nl kun je die beweging iedere maand helemaal terugzien. Daarna heb ik Bunray voor je. Time to Rise staat deze maand op nummer 12 in de Tip 12. Eerst gaan we We The Kingdom draaien met een prachtig nummer, Rescue Me. Face.

naar het einde van het uur. Ja, zo gaat dat soms, hè. De tijd vliegt, de tijd vliegt. Bon Ray hoorde je zojuist met Time to Rise. En ja, Time to Rise, dat betekent soms ook dat je moet opstaan en even de deur moet open doen voor de reclame en het nieuws. Ja, dat ga ik zo meteen overigens even doen. Time to Rise is overigens nummer 12 in de christelijke tip 12 van augustus. En voor het laatste blok van dit uur hebben we nog twee namen die je vorige week ook in de top 33 voorbij hoorden komen. Bailey Zimmerman en Brandon Lake zijn er daar eentje van. Ja, dat zijn eigenlijk de grote winnaars met Just Believe. Gaan maar liefst 18 plaatsen omhoog, van 29 naar 11. Daarna voor King & Country met Miracle. Die gaat juist de andere kant op en zakt van 11 naar 28. Ja, ook dat gebeurt. En daarom, ja, daarmee zie je, ja, waarom zo'n maandelijkse lijst gewoon interessant blijft, zeg maar. Eén momentopname zegt helemaal niks, maar de beweging vertelt uiteindelijk wel het verhaal. Alles nog eens rustig bekijken kan op www.christelijketop33.nl. Ik blijf het gewoon net zo lang zeggen totdat je naar die site gaat. Nu Bailey Zimmerman en Brandon Lake, Just Believe.

0: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
8: Counting down!
0: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
8: Top 33!
0: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

Welkom terug in het derde en tevens laatste uur van de weekendshow. Ja, het is buiten ontiegelijk warm. Hè? Het moet wel 50 graden zijn, denk ik. De mussen vallen van het dak. En wij zitten er maar een beetje ineengezakt. Wij, hè, onszelf zo rustig mogelijk houdend. Om niet te bezwijken onder de hevige temperaturen, zeg maar. Ja, sommige mensen denken van, mach, wat stel jij nou toch gedaan, joh? Ja, dan moet je de airco's uitzetten, hè? Voel eens even wat wij voelen, zeg maar. Goed, Hulvi met Dave hoorde je aan het begin van het laatste uur van de weekendshow op Gaz Radio. En ja, dit uur wil ik naast gewoon heel veel goede muziek ook af en toe even wat anders laten.

Going to shine for my home.

born to shine for my whole lifetime.

Shannon Miles en Alice Andrew met Born to Shine hoort is juist in de weekendshow op God Radio. En als je dat hoort, dan is jouw weekend, als het goed is, begonnen. En als het niet goed is, ja, dan zou ik toch een andere baan gaan zoeken. Ja. Goed, dat gezegd hebbende, voordat we straks wat dieper het verhaal induiken, eerst gewoon even weer wat muziek. Matthew West met Good, daarna Torrin Wells en What a Miracle Feels Like. En vervolgens wordt het tempo toch nog een klein stukje opgeschroefd met MC Nice en Move a Little. Drie totaal verschillende geluiden, maar dat is precies waarom ik christelijke muziek anno 2026 veel interessanter vind dan het veilige midden wat het soms jarenlang is geweest. Hè? Ja, waar we in zijn vastgezet, zeg maar. Pop, soul, gospel, hip-hop, dance. Het hoeft echt niet allemaal meer hetzelfde te klinken om dezelfde boodschap te kunnen dragen. Matthew West, Good.

Dat is totaal anders dan je eigenlijk in het veilige midden van de christelijke radio gewend bent. Maar nog steeds behoort het toch tot de christelijke muziek, zeg maar. En het draagt een boodschap. Dus ja, why not? Ik zei het eerder al, achter de schermen van de christelijke muziekindustrie is lang niet alles zo mooi als het op het podium lijkt. Neem bijvoorbeeld de Newsboys. Jarenlang een van de grootste namen in de christelijke muziek, met Michael Tate als het gezicht van de band. Ja, vorig jaar kwam naar buiten dat hij jarenlang een dubbel leven had geleid. Tate herkent zelfs langdurig cocaïne- en alcoholmisbruik en ongewenst seksueel gedrag. En daarna kwam misschien wel de ongemakkelijkste vraag. Hoeveel mensen om hem heen wisten dat er iets ernstig mis was? En waarom werd er niet eerder ingegrepen? Nou, dat hele verhaal en wat het zegt over de cultuur achter de christelijke muziek, dat lees je dus op www.christelijketop33.nl. Wij gaan naar Jamie McDonald met Ain't No Way, daarna Elevation Worship en Chandler Moore.

0: Elevation Worship met Chandler Moore en Halleluja. Die staat deze maand trouwens op nummer 2 in de Christelijke Praise and Worship Top 12. De complete lijst vind je natuurlijk op christelijketop33.nl. Goed, nog even terug waar we het net nog even over hadden. Namelijk de christelijke muziekindustrie en dat het daar ook nog wel eens fout wil gaan. Het gevaar ontstaat volgens mij wanneer we een christelijke artiest bijna automatisch gaan verwarren met een geestelijk voorbeeld. Een goede song maakt iemand nog niet geestelijk gezond. Nee, een podium maakt iemand niet integer. En succes is al helemaal geen bewijs van Gods goedkeuring over alles wat er achter de schermen gebeurt. Juist een christelijke industrie zou ruimte moeten hebben voor waarheid, correctie en verantwoordelijkheid. Ook wanneer dat commercieel pijn doet. Anders wordt het geestelijke taal aan de voorkant en gewoon showbusiness aan de achterkant. God Sham nu met Heaven in My Veins, daarna Franny Cash en Jesus All Along.
1: God Radio staat aan.

Pieces All Along. Je luisterde naar Franny Cash in de weekendshow op Galt Radio. En dan komen we bij iemand die het probleem van een totaal andere kant heeft meegemaakt. En met het probleem bedoel ik natuurlijk de christelijke muziekindustrie. Ja, waar we dit uur toch nog eventjes een klein beetje op ingraven. John Miles van 363. Vorige week had ik een uitgebreid gesprek met hem. Geen groot schandaal had hij. Hij had geen dubbelleven. Maar een artiest die door het voortdurende reizen, de druk en zijn ervaringen binnen de Amerikaanse christelijke muziekindustrie uiteindelijk zo uitgeput en teleurgesteld raakte dat zelfs zijn geloof eronder begon te bezwijken. En Alice beschrijft een wereld waarin achter geestelijke woorden ook commerciële belangen en ongezonde machtsverhoudingen kunnen zitten. En dat vind ik heel belangrijk om te vertellen. Want christelijke muziek hoeft niet minder professioneel te worden. Integendeel. Maar misschien moet het wel iets menselijker, eerlijker en vooral werkelijk christelijker worden achter de schermen. Het volledige verhaal van John Ellis staat op christelijketop33.nl. Eerst Kane met Living Water, daarna 363 zelf met Voyage. Die staat deze week op nummer 7 in de Tip 12.

zo komen we alweer helemaal aan het einde van de weekendshow van deze week. Ja, deze hele warme week. 363 met Voyage Audio, dat is de plaat waarmee ze zojuist zijn teruggekeerd. De band 363 uit het prachtige Zuid-Afrika. En misschien is dat wel een hele goede plaat om dit onderwerp ook mee af te sluiten. Met dit onderwerp bedoel ik dan de christelijke muziekindustrie, waar ik dit uur even het een en ander over liet vallen, zeg maar. Want het verhaal van John Ellis eindigde niet met boehoe, christelijke muziek heeft mij beschadigd, dus weg ermee. Nee, hij is terug. Maar anders. Na jaren van afstand, vragen en herstel maakt 363, ja, doen we praten dan, maken ze opnieuw muziek zonder simpelweg te proberen het oude succes opnieuw te creëren. Voyage is juist het resultaat van die hele reis. Ik vind het een prachtige plaat, een prachtig resultaat ook vooral. En misschien zit daar ook de hoop voor die industrie. Niet doen alsof er niets gebeurd is. Gewoon alsjeblieft niet doen. Niet het christelijke merk beschermen ten koste van mensen. Maar waarheid toelaten, fouten benoemen en opnieuw bepalen waarom je überhaupt muziek maakt. Op christelijke top 33.nl vind je zowel het verhaal van 363 als het uitgebreide artikel over de Newsboys. Ja, want daar is wat nieuws over. De eerste zanger van de Newsboys heeft namelijk een boek geschreven over zijn journey. Zijn weg bij de Newsboys. En dat lijkt heel erg veel op dat van Michael Tate, als ik het eerlijk mag zeggen. Daarover lees je dus meer op christelijketop33.nl. Wij gaan naar de laatste twee van dit uur. Eerst Tasha Layton met Meet Me in the Valley en daarna Brandon Lake samen met Nick Jonas met The Author. Ik wens jou een prachtig weekend toe. Volgende week zijn we er weer en graag tot dan. Can't see.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
12: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.
2: Order number 17.
3: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and He's doing a new thing for us.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: God Radio, your radio leeft weer.
5: Oh, it's DJ B-Dub.
6: Calling all believers.
5: MC Nice.
6: Uncle Reese. If you don't believe, I need you to get up and move.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, de financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
0: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken? En groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit. Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio. The Weekend Show.
3: Er is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen. Maar ook voor de zoekenden. God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
10: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
12: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
13: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
5: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
6: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
7: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Galatië: toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Galaten 4, vers 4 en 5. Toen de volheid van de tijd was aangebroken, vond Gods invasie op aarde plaats. De God van de oneindigheid brak in de geschiedenis van de mensheid in. De schepper van hemel en aarde greep in. Maar zo anders dan gedacht. Niemand had dit verwacht. Hij kwam als een baby, klein en teer. Niet met wapengekletter en geweld, maar met een schreeuw van een moeder en een stroom van bloederig vruchtwater. Gods veldtocht om de aarde terug te winnen begon met een baby gewikkeld in doeken dat in een kribbe werd gelegd. Niet in staat om één woord te spreken, zichzelf te verwarmen of te voeden. Deze baby zou uitgroeien tot een strijder die geen aardse wapens gebruikte, maar genade, waarheid en liefde. De profeten hadden lang voorspeld dat de Messias zou komen met een reddingsmissie, maar niemand verwachtte de onverwachte plotwending dat de grote God van het universum zou komen in nederigheid en liefde. Gods invasie in deze wereld was een liefdesinvasie. De apostel Paulus citeerde in zijn brief aan de Filippenzen een ander lied over Christus dat in de eerste christengemeente werd gezongen. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Filippenzen 2, vers 6 tot en met 11. Jezus, dichter bij God kunnen we niet komen. In hem trad God de geschiedenis binnen om ons te laten zien dat zijn hart erop gericht is om ons te verlossen. Om ons te laten zien dat zijn bijzondere liefde naar ons uitgaat.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

there's a sound that I want that is deep inside like a child.

open wide. Yes, I know that they broke your heart just for

hide. Yes, I know. You bore marks for me. Now I live because of you.

head, closest to my heart. Listen to what he says to you.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Blue Push Breaks.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What are they doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: The Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled. Goed ontmoeten.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen, maar God zegt: je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou: wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël.